0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercities tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer.

0: Sportradio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En dan goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als 8e geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de 3e plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de 3e ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: It's a top, Mr. Selector.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beune heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beune moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beune sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat. En medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update. Sigrid Iterhuis-Hauxet heeft de derde etappe naar Poligny gewonnen, na een imponerende solo van bijna 90 kilometer. De Noorse van Uno X pakte ook de gele trui, terwijl Lorena Wiebes veel tijd verloor. Lotte Kopecky werd tweede en Puk Pietersen veroverde de bolletjestrui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. De vierde etappe van de Tour de Femme is vandaag een individuele tijdrit naar Dijon. De start is om 3:45. De finish wordt rond 6 uur verwacht.
1: Grand Prix Radio.
4: Ronald

Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen allemaal. Welkom, ik heet Ronald en ik heet je ook van harte welkom. Hier bij het station met fijne hits en het allerlaatste sportnieuws. En dat gaan we de komende uren natuurlijk ook weer doen. We gaan je bijpraten over het laatste sportnieuws. We hebben ook een vooruitblik op het seizoen van Ajax. Dat doen we met Telegraafjournalist Mike Verwij. En we kijken terug naar 4 augustus in de geschiedenis. Gebeuren mooie dingen, kan ik je nu alvast zeggen. En we zitten in de wind van de ventilator. Ja, dat moet je eigenlijk ook doen. Want na de tropische hitte van gisteren blijft het ook vandaag weer zomers warm. Temperatuur kan oplopen tot 33 graden. Aan de kust is het iets aangenamer. Maar let op, in de loop van de middag vanuit het westen kans op stevige regen en onweersbuien. Er kan fel uitgepakt worden door moeder natuur. Vooral in het oosten trouwens blijft het tot laat op de dag nog lang warm. Morgen is het even anders. De hitte is dan weg. Temperatuur zakt naar ongeveer 26 graden. Dan is er ook meer bewolking. Kans op een bui blijft aanwezig. En donderdag wordt het nog koeler. En dat is eigenlijk ook wel weer lekker. Voor de vakantie natuurlijk. Niet vergeten, het is vandaag de dag van NEC in de Champions League. Daar komen we straks zeker ook nog een keer op terug. En we praten niet alleen met Mike Verwij over Ajax. Maar Mike zegt ook dat de KNVB verplicht is, nu Louis van Gaal beschikbaar is als bondscoach, om met hem te praten. Hoe dat zit, zometeen meer. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan even kijken naar het binnenlandse voetbalnieuws. Ja, het meest opzienbarende toch wel. Kwam gisteren ineens naar buiten en was vast en zeker onderwerp bij diverse koffiemachines. Bij jou ook waarschijnlijk in de koffiehoek en bij tankstations. Ja, iedereen had de mond vol van Louis van Gaal, die toch ineens weer openstaat voor een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. En dat op 74-jarige leeftijd. Hij heeft inmiddels aan Voetbal International bevestigd dat hij een eventuele opvolging van Ronald Koeman niet uitsluit. Van Gaal gaf verder aan dat hij de KNVB altijd wil helpen. En eerder al meldde de Telegraaf dat Van Gaal interesse had in de baan van Ronald Koeman. Oftewel dat hij eventueel als ervaren coach beschikbaar was voor de Nederlandse Voetbalbond. Hij heeft Oranje al 3 keer eerder onder zijn hoede gehad. Het is vrij onverwacht toch ook wel, deze keuze. Dat vindt de journalist van de Telegraaf, Mike Verwij, ook wel.
1: Ja, hij wil zeker graag. En het allermooiste nieuws vond ik, Ronald, dat hij dit weer kan en wil, omdat hij is genezen van de prostaatkanker. Louis had natuurlijk gezondheidsproblemen. En ja, ik denk dat Dick Advocaat goed voorbeeld doet, goed volgen. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ik denk dat Louis ook nog niet klaar is. En dat hij heel graag aan de slag zou willen als bondscoach. Overigens is het verhaal dat hij met de KNVB gaat praten als de KNVB een beroep op hem doet. Want ja, de grote Louis van Gaal gaat terecht niet bedelen. De man heeft 2 WK's meegemaakt en zou voor de 4e keer bondscoach worden. Maar ik denk dat het heel verstandig zou zijn als Nigel de Jong een keer een gesprek met hem aanknoopt. Er schijnen gesprekken te zijn met Michael Reiziger. Alleen je merkt toch wel in Nederland heel veel weerstand tegen Reiziger. En als je ziet welke namen zijn gepasseerd, dan zou je kunnen concluderen, als Louis van Gaal het wordt, dan is hij de 5e of 6e keus. Maar ik denk dat Nigel de Jong in dezelfde veronderstelling was als jij en ik. En dat hij ook dacht, nou, Louis is klaar en die staat lekker te golfen en zit af en toe op de bank met Truus met een heerlijk wijntje. Maar nu hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn, vind ik eigenlijk dat je als KNVB wel verplicht bent om een gesprek met hem aan te knopen.
0: En dat was Mike Verwij hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Journalist van de Telegraaf, je hoort hem later over Ajax, want hij is de Ajax-watcher van de krant en van de site. En dan gaat het over het nieuwe seizoen. Het is ook de dag dat de NEC gaat debuteren in de Champions League vandaag. Dat gaan ze doen in Piraeus tegen Olympiakos. Gisteren was de persconferentie van Dick Schreuder. Was eigenlijk best ludiek, want Dick Schreuder doet dat natuurlijk ook niet elke week, zo'n Europese persconferentie. Had wat vragen te beantwoorden, waren eigenlijk best veel vragen. En op een gegeven moment keek hij op zijn klokje en zei, nou, het is nu even genoeg. Ik kan maar een uur op het veld staan. Ik ga al jullie vragen straks beantwoorden. Maar ik wil nu even met het elftal aan de gang. En dat deed hij natuurlijk ook. Zometeen hoor je het laatste nieuws over NEC. Wat ze wel weten in Nijmegen is welke club de tegenstander wordt als deze tweeluik met Olympiakos winnend wordt afgesloten. Dan gaat NEC spelen tegen de winnaar van het treffen tussen Union

AK-1904, zullen we maar even zeggen, uit Slowakije. En als die ploeg verslagen wordt, ja, dan is de winnaar van het duel tussen Dynamo Kiev en Karabach de volgende tegenstander voor het elftal van John van der Brom. Zometeen dus meer nog over NEC, want die persconferentie was buitengewoon aantrekkelijk. Maar kan ook iedereen spelen? Dat is de grote vraag. Het antwoord zometeen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025... toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts

0: 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, lekker wakker worden, toch? Zo, eventjes met al dat sportnieuws op een rij. En de liedjes zijn ook prettig. En maak geen haast, hè, want de weg is vast en zeker helemaal niet zo vol. De mensen van de ANWB gaan je er straks over bijpraten. Maar we weten, het is vakantie met een hoofdletter V op dit moment in Nederland. Dus het valt allemaal reuze mee. Pak nog even een bakkie. En luister even naar het wielernieuws wat wij hebben verzameld. Want het lijkt erop dat de wielerploeg van Visma Leasebike ineens een sprinter aan het team gaat toevoegen. En niet zomaar één. Fabio Jacobsen, 29 jaar inmiddels, lijkt met de pen in de hand op weg naar de Nederlandse topploeg om toch echt even een krabbel te zetten onder een overeenkomst. Het is een andere overeenkomst, en dat is de overeenkomst bij Picnic PostNL, is na onderling overleg namelijk per direct ontbonden. Och, wat had hij daar een slechte tijd. 2 keer is hij zwaar geblesseerd geweest. Beknelling van beide bekkenslagaders heeft hij gehad. En uiteindelijk een sleutelbeen gebroken. Is echt weer op weg om een renner te worden, volwaardig. En dat denken ze bij Visma Leasebike in te kunnen slagen. Mathieu Heijboer is daar head of performance. En die heeft gezegd, ik maak van Jacobsen weer de sprinter van Welleer. Nou ja, we gaan het afwachten. We volgen het op de voet natuurlijk. Wielrenner Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. Wielrenner Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. Nee, dat is helemaal niet interessant. En dan naar de Tour de Femme. Daar heeft Siegfried Iterheus-Hozet de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Noorse renster van Uno X kwam solo over de streep. Hele lange vlucht had ze, bijna 90 kilometer. Ze werd op het laatst nog bijna ingehaald door Lokke Kop. Ik ga deze helemaal even overdoen. Ja. Doe deze maar even helemaal over. Gewoon zo. Ja, kan erop. Ja. Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker dat je met ons wakker wil worden. Neem ook even lekker de tijd, hè, deze ochtend. Het valt allemaal best mee qua verkeer. ANWB gaat je daar straks ook op deze zender over bijpraten. Maar het is vakantie, hè, met een hoofdletter V. En je weet inmiddels denk ik wel waar de afsluitingen staan. De vluchtroutes heb je, dus pak lekker je tijd. Neem even je rust en profiteer ook even van het feit dat het op dit moment gewoon hartstikke rustig is in Nederland. Bij de koffie het wielernieuws, zullen we dat even doen? Want het lijkt er toch op dat Visma Leasebike even een sprinter aan het team gaat toevoegen. En niet de eerste de beste, Fabio Jacobsen, is met een pennetje in de hand op weg naar de topploeg uit Nederland om een contract te ondertekenen. Dat hij eerder met datzelfde pennetje een einde maakte aan zijn overeenkomst bij Picnic PostNL. Na onderling overleggen. Direct ontbonden, per direct. 29 is Jacobs. Heeft een echt vervelende tijd achter de rug. Moest een operatie ondergaan vanwege een beknelling van beide bekkenslagaders. Nou ja, kon dus niet presteren. En daarna brak hij ook nog eens zijn sleutelbeen. Nee, echt gelukkig was het huwelijk met Picnic PostNL niet. En Mathieu Heijboer is head of performance bij Visma Leasebike. En die kent Jacobs goed. En zegt, ik ga hier weer de sprinter van Welleer van maken. En wij kijken lekker over de schouder mee. En kijken ook of dat lukt. Net als dat we ook over de schouders meekijken bij de Tour de France Femme. Is een enorm spektakel toch aan het worden. Siegfried Iterheus-Hoekzet heeft de 3e etappe gewonnen. En dat deed ze echt op een indrukwekkende wijze. Ze is renster van Uno X. Solo over de streep. Na een vlucht van 90 kilometer. Ze neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. Helaas, zou je bijna zeggen. De Belgische Lotte Kopecky werd 2e. En voor de Nederlandse Puk Pietersen was er ook succes. Zij veroverde de bolletjestrui, leidster van het bergklassement. Demi Vollering was nog betrokken bij een val, maar de schade bleef beperkt. Ja, die Noorse, die won dus. En die was bijna emotioneel over het feit dat ze niet meer werd ingehaald op het laatst, maar ook dat ze een etappe had gewonnen. Een droom die uitkwam, zo leek het.
1: Well, it's a bit... I feel like I have to say yes, but I haven't been thinking about it because I never thought it was possible. So standing here is like, or sitting is like, it's unreal. Yeah, well, when I went and it was many seconds and I thought, yeah, she will catch me. And I thought, should I just drop down to her? Like, okay, second is good. but I kept on, the car was amazing, pushing me. I was thinking about all my teammates. Yeah, everyone cheering from home, and it was like I had to give it all. And yeah, I can't believe that she didn't catch me. And in the Norwegian jersey, it's fantastic.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKP Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij de natuurbrand in het noorden van Limburg is al een stuk natuur verwoest, zo groot als 2 keer het Vondelpark in Amsterdam. De brand wordt nog steeds groter en is moeilijk te bestrijden. In een tuin in Rotterdam is gisteravond toevallig een explosief gevonden. Dat was volgens regionale media zelf in elkaar geknutseld. De politie ging kijken na een melding van een vuurwapen, maar dat werd niet gevonden. En er is veel waardering voor boeren. 7 op de 10 Nederlanders denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Kritiek is er ook wel te horen. En dan gaat het vooral over de protestacties.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dinsdagochtend, lekker hè. Als je in de zomer wakker wordt, dan voelt dat toch gelijk goed. Als je naar buiten kijkt en de zon schijnt. Alleen je moet wel oppassen, want het kan vanmiddag een beetje gaan spoken. Dus neem in elk geval, als je op de fiets naar je werk gaat vandaag. En dat kan hè, er zijn mensen die nu luisteren die op de fiets naar het werk gaan. Neem dan zo'n poncho mee of zo'n zuidwester. Iets in elk geval wat je beschermt tegen de regen. We gaan hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, praten over de datum. Dat is de rubriek waarin we dagelijks teruggaan naar een historisch moment. Het is vandaag 4 augustus en dat is echt een historische datum in de vaderlandse Olympische geschiedenis en de volleybalwereld. Maar eigenlijk ook speciaal voor elke sportliefhebber. Want op deze dag schreven de Nederlandse volleyballers geschiedenis door in Atlanta Olympisch goud te winnen in een bloedstollende finale. Want zo mag je dat wel noemen, werd de topfavoriet Italië verslagen met 3-2. En die beslissende vijfde set, we weten het allemaal, denk ik nog 17-15, heel sportminnend Nederland ging daarna uit zijn dak. Peter Blanchet, Ron Zwerver, Bas van der Goor, Jan Postuma, Guido Gurtsen en ook de coach natuurlijk, vergeten we nooit, Joop Alberda. Het team groeide uit tot een van de grootste Nederlandse sportploegen ooit. En de overwinning werd later zelfs uitgeroepen door de NOS tot sportmoment van de eeuw. Ze verluisteren naar dat laatste punt met ook een historische stem. Namelijk van de inmiddels helaas overleden Jan Stekelenburg.
1: Matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd, want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk, wat een fantastische prestatie.
0: Ja, daar krijg je nog steeds kippenvel van. Maar dat krijg je eigenlijk bij al die oude sportmomenten wel. Jan Stekelenburg, wat een geweldige prestatie. En dus het sportmoment van de eeuw. Deze volleyballers in Atlanta. Leuk weet je nog, als je dit nog eens gaat terugkijken, en dat moet je zeker doen, want het is prachtig om te zien. Dan zie je uiteindelijk dat die spelers juichen, maar dat er ineens een mannetje in een polo-shirtje het veld op loopt. Dat is nu onze koning, maar toen nog prins Willem-Alexander. Hij juichte mee en sprong mee en deed mee met elke festiviteit. En later hebben de spelers moeten bekennen dat ze niet eens hadden gemerkt dat er een extra man aan het meespringen was. En dat dus de prins aan het meespringen was met die feestende volleyballers. En overigens had Willem-Alexander voorafgaand aan de wedstrijd een gouden medaille van de hockeyers, of van een andere, van roeiers, laten zien. En aan de coach. En gezegd, kijk, zo ziet de medaille eruit. Mooie dingen toch. Die uiteindelijk al voor altijd en eeuwig in de geschiedenisboeken staan geschreven. Overigens heeft deze dag nog meer opgeleverd. En dat hoor je verderop, natuurlijk, zoals je dat gewend bent. Want je gaat nooit weg. Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Koestner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycott van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is er te veel geworden. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
3: Sigrid Hauxet heeft de 3e etappe van de Tour de Femme gewonnen, na een solo van bijna 90 kilometer. De Noorse van Uno X pakte ook de gele trui. Lorena Wiebes verloor veel tijd. Puk Pietersen veroverde de bolletjestrui. Lorena Wiebes draagt vandaag groen. De 4e etappe van de Tour de Femme is een individuele tijdrit. De finish is in Dijon. De start is om 3:15. Rond 6 uur wordt de finish verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Horen Den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en Den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Ik kan bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterauten.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op deze dinsdag, de 4e augustus, langzaam maar zeker, komen we natuurlijk bij de eerste wedstrijd terecht in de Eredivisie van het seizoen 2026-2027. De aftrap was er natuurlijk afgelopen zondag al met PSV AZ, de Johan Cruijffschaal. Traditionele aftrap, maar het is toch wel even leuk om naar te kijken hoe de topploegen ervoor staan. Dat doen we nu elke dag eventjes hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat doen we eerst met Ajax, want daar is eigenlijk toch het meeste veranderd. Er is een nieuwe trainer, daar zijn dure en grote spelers aangetrokken. En reden om daar eens even over te praten. Dat doen we met Mike Verwij. Hij is Ajax-watcher van De Telegraaf. Mike, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Is dit wel hetzelfde Ajax waar dit allemaal gebeurt?
1: Ja, het bijzondere is, ik zie de reacties ook vanuit Eindhoven en Rotterdam. Nee, je kent als oud NOS-man bij Langs de Lijn, ken je ook de rivaliteit tussen alle clubs. En daar wordt gevraagd, heeft Ajax een eigen eurodrukkerij of staat er een geldboom in Amsterdam? Maar het bijzondere is eigenlijk dat Jordi Cruijff meer geld heeft binnengehaald op dit moment door de verkoop van Sean Steur, Sivert Manswerk, Kian Fitzjim en ook nog Tjuba Ekpom. Dat was een cadeautje natuurlijk dat Ipswich promoveerde en daardoor verplicht Tjuba Ekpom moest kopen voor 10 miljoen. Dus Jordi Cruijff heeft 39 miljoen euro binnengehaald en pas, tussen aanhalingstekens, 30,4 miljoen uitgegeven. Ik heb het niet, maar ja, eigenlijk worden alleen de salarissen die Ajax betaalt een stuk duurder. Want als je jongens transfervrij haalt of huurt, ja, dan zijn dat wel jongens met flinke salarissen. Maar Jordi Cruijff kleurt voorlopig nog keurig binnen de lijntjes.
0: Ja, Mislintat dat had natuurlijk ook allemaal spelers binnengehaald met hoge salarissen. Maar hij mag het wel, blijkbaar. Dit zijn wel spelers van een andere categorie, hè? Als je het hebt over Ter Stegen, als je het hebt over Brand.
1: Zeker, maar ook een spits kopen vanuit Saoedi-Arabië die voor 40 miljoen die kant op is gegaan vanaf Benfica. En die dan kunnen kopen voor 19,9 miljoen euro met geweldige statistieken. Ja, dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Ja, hij probeert de kans op nederlagen zo klein mogelijk te maken met alle spelers die hij aantrekt. Ja, denk ik dat Ajax wel een hele aardige selectie heeft om mee te strijden om de prijzen. En het bijzondere is, Ronald, dat hij intern ook heeft aangegeven dat hij nog niet klaar is en dat er waarschijnlijk nog een speler of vijf bij gaat komen.
0: Maar daar hangt dan weer de verkoop van Gods aan vast, toch? Aan Paris Saint-Germain, hè? Want dat neemt ook serieuze vormen aan.
1: Ja, PSG heeft zich gemeld. En sterker nog, Mika Gods heeft in Porto met Luis Campos gesproken, de technisch directeur van Paris Saint-Germain. Gods komt eruit. Paris Saint-Germain wil dat hij 6 jaar tekent. Gods wil zelf liever 5 jaar, maar hij heeft een salarisindicatie gekregen. En dat is op hoofdlijnen gewoon akkoord. Alleen, hij is in afwachting van de clubs. En Jordi Cruijff speelt hard to get. En die zegt, Gods is niet of heel moeilijk te koop. En waar Paris Saint-Germain denkt hem voor 45 miljoen te kunnen halen, daar roept Jordi Cruijff heel hard, doe maar 75. Dus als ze ergens op 55, 60 miljoen uitkomen, zou me dat niet verbazen.
0: Is Ajax geen opleidingsclub meer?
1: Jawel, zeker. Alleen Ajax vindt wel dat er nu iets moet gebeuren. Ajax heeft natuurlijk een aantal hele trieste jaren achter de rug. Met uitzondering van het jaar onder Francesco Farioli, dat uiteindelijk ook nog triest eindigde.
0: Ja.
1: Omdat een voorsprong van 9 punten werd verspeeld. En er is Jordi Cruijff gevraagd van, neem de tijd, bouw in 3 jaar op. Alleen Jordi Cruijff is een winnaar en zegt, als ik 3 jaar ga opbouwen, dan betekent dat waarschijnlijk dat ik 3 jaar geen kampioen word. Ik ga all in. En ik ga zorgen dat Ajax wel een kans maakt om kampioen te worden. En op je vraag over die opleidingclub, hij denkt juist dat die hele jonge talenten, en die heeft Ajax nog steeds wel lopen met Bounida, Ouassane, Abdallah, laat ik het goed zeggen.
0: Ja.
1: Maar ook met Bouwman. Hij denkt dat zulke talenten aan de hand van Brandt of aan de hand van Ter Stegen of andere spelers die ze hebben gehaald, juist veel sneller stappen maken als ze elke dag op topniveau trainen.
0: Dankjewel, Mike. En we praten zo meteen verder over Ajax en dan het voetballende gedeelte. Met name over de nieuwe trainer, toch? En zijn gedachten. En Daley Blind komt straks allemaal ter sprake.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Even van het voetbal af, even naar de vierwielen. Coureur Carlos Sainz, die heeft zijn ambitie uitgesproken om na zijn Formule 1-carrière te gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij rijdt nu nog in een Williams natuurlijk. Hij maakt een uitdagend seizoen door en gaf in een podcast een inkijkje in zijn toekomstplannen. En de legendarische lange afstandsrace staat heel hoog op zijn verlanglijstje. Voorlopig ligt zijn focus nog op de prestaties in de Formule 1 en het verbeteren van resultaten met zijn team natuurlijk in het huidige seizoen. En over podcast gesproken, kijk ook even naar F1 aan tafel, hè? Of althans, luister ernaar. Ja, dat kan op GrandPrixRadio.nl, je favoriete podcast-app of de kijk-app. Daar kun je hem terugvinden. Bas van Veenendaal presenteert en onder meer Ronald Molendijk zat aan tafel. De rest zal ik niet verklappen, maar je kunt er ook een volle tank benzine mee winnen, als je tenminste meedoet met het spelletje wat Bas voorstelt. Dus let ook even op die podcast. En in de Formule 1, daar voorspelt Sky Sports presentatrice ja, Rachel Brooks grote verschuivingen op de rijdersmarkt voor 2027. Rachel Brooks, hè, heet ze. Volgens haar is er een reële kans namelijk dat Max Verstappen de overstap gaat maken naar het team van Mercedes. En in dat scenario zou de coureur van McLaren, Oscar Piastri, de Nederlander, dus Verstappen, gaan vervangen bij zijn huidige team Red Bull Racing. Die voorspelling komt tijdens de zomerstop, hè, want iedereen ligt lekker op een bootje of rijdt op een gravelfiets. Het is een periode waarin traditiegetrouw veel wordt gespeculeerd over de toekomst van de coureurs en de teamsamenstellingen. En ook nog heeft David Coulthard wat woorden gesproken. Ik weet eigenlijk niet precies waar hij dat gedaan heeft, maar dat zal waarschijnlijk ook een podcast geweest zijn. Maar hij was zo lovend over Lando Norris. Hij noemde de overwinning in de Grand Prix van Hongarije namelijk een echte wereldkampioensprestatie. Hij domineerde de race, hè? Lando Norris, en verstevigde ook nog eens zijn leidende positie in het kampioenschap. En Coulthard zegt: Norris toonde met zijn optreden op de Hungaroring de controle en het zelfvertrouwen, en die zijn kenmerkend voor een coureur die op de toppen van zijn kunnen presteert. Zoals wij dat ook doen, weet je wel, hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn ook op de toppen van onze kunnen. En dat waarderen jullie, dat merken wij. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio, met zometeen Sport in het Kort, dat komt er ook nog aan. En ach joh, we hebben ook nog Ajax en we hebben nog een mooi sportmoment. Er komt van alles voorbij nog. Lekker wakker worden met Grand Prix Radio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En na goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als achtste geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de derde plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de derde ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio met zometeen verder praten over Ajax. Hoe staat de ploeg ervoor als het gaat om de start van de competitie? En een mooie terugkeer naar het verleden uiteraard. Het is vandaag een warme dag. Het wordt 34 graden, maar het kan vanmiddag gaan onweren. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is de laatste uren niet verder uitgebreid, maar is vannacht wel het spoor overgestoken. Daarom rijden er ook nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark is afgebrand. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen, en daar is de Nederlandse politie niet blij mee, meldt de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. En in Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in huis zou hebben.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie. Wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Ronald van der Geer.

0: Morgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker dat je met ons wakker wil worden. We doen ons uiterste best om jou een beetje te begeleiden. Ook richting de start van de Eredivisie natuurlijk. En je een beetje bij te praten over de top 3 in elk geval. Hoe staan ze ervoor? En misschien zijn er nog wel wat andere invalshoeken. In elk geval staat Ajax vandaag op het programma. We praten met Mike Verwij. Hij is al sinds jaar en dag de watcher van Ajax voor de Telegraaf. We hebben het net met hem al gehad over aankopen natuurlijk. Maar er staan er eigenlijk nog best wel wat meer op de planning. En er werd een leuke naam genoemd. Daar wil ik het toch even met je over hebben, Mike. Dat is de naam van Noah Lang. Die zou in beeld zijn als Gods verkocht wordt aan Paris Saint-Germain.
1: En dat is een naam. Ja, die noemden we zeg maar zondagavond voor het eerst. Alleen Jordi Cruijff kent Noah Lang niet of nog niet. Ik zag ook berichten voorbij komen dat er al gesproken zou zijn met Noah Lang. Dat is onmogelijk, omdat Ajax geen toestemming heeft van Napoli om met Noah Lang te praten. Die berichtgeving klopt nog niet, zeg ik met nadruk. Want ja, zijn naam wordt wel genoemd. En ik denk als God gaat en Lang komt, dat Ajax er niet eens heel erg op achteruit gaat. Ik vind God wel een groter talent. Mm-hmm. Alleen Noah Lang heeft al veel meer meegemaakt.
0: Michel noem jij de trainer. Dat is een trainer met een Ajax-gedachte. Alleen hij spreekt Spaans. Hè? Want uiteindelijk doet hij precies wat Ajax wil. En gaat hij spelen op een manier die men ook wel Ajax-stijl noemt.
1: Ja, zeker. Ik was bij de wedstrijd tegen Vojvodina in Amsterdam. En daar had Ajax na een minuut of 20 op 2 of 3-0 voor moeten staan. Dat gebeurde niet. Jij bent ook in het verleden veel in de arena geweest. Zoals zo vaak, als de ene ploeg niet scoort, valt het doelpunt aan de andere kant. Dat gebeurde nu ook. 40ste minuut 0-1. Ja, dan word je normaal gesproken het stadion uitgefloten. Nu scoorde Davy Klaassen kort daarna nog voor rust 1-1. Maar ik denk zelfs als het 0-1 was gebleven, dat het publiek heel mild was geweest, omdat ze ook zien dat er echt dingen gebeuren. Ik zag een statistiek voorbij komen van Opta John of Opta Johan, heet dat tegenwoordig, dat Ajax in de eerste twee officiële wedstrijden onder Michel in de eerste helft 14 keren op doel had geschoten. En dat was even vaak als in de 129 wedstrijden daarvoor onder 5 verschillende trainers. Ja, dat geeft wel aan dat de Ajax-fans weer zien wat ze willen zien. En dat is aanvallend, dominant en attractief voetbal.
0: En Daley Blind is de echte Ajax-iet in deze selectie. En is ook de vertaalsleutel op het veld.
1: Ja, Daley Blind. En het bijzondere vind ik, toen hij een aantal jaar geleden, en dat was na een akkefietje met Alfred Schreuder, ervoor koos om naar Bayern München te gaan, toen dacht iedereen van, ja, weet je, Daley Blind, het is wel een beetje voorbij. Alleen hij kwam in het trainingskamp aan. Hij was gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Ajax. En toen zei iedereen al van, zo, die is fit. En die was een flink aantal kilootjes kwijt, leek het. En als je hem ziet voetballen, ja, dan is hij echt beter dan 4 jaar geleden. Dus ik, ja, heel veel bewondering voor Blind. En aan de bal, elke bal gaat vooruit. Ik denk dat zijn percentage balverlies is te verwaarlozen. Maar hij wordt ook geprezen door Cruijff en Michel om zijn rol in het veld. Hij zet ook de spelers net een metertje naar links of een metertje naar voren. En buiten het veld is hij een voorbeeldprof. Dus ik denk dat dit wel eens een schot in de roos kan zijn.
0: De druk wordt wel groot, hè? Want uiteindelijk als je grote namen haalt, dan moet je presteren. Dus de druk op de trainer ligt er ook, hè?
1: Ja, zeker. En daar loopt hij niet voor weg. Want hij zei dat hij dit seizoen voor 3 prijzen kon gaan en ook voor 3 prijzen wilde gaan. Dus ik denk dat Michel zich al rijk rekent met het landskampioenschap, de Conference League winst en de bekerwinst. Nee, dat zal hij niet doen. Maar je moet de lat hoog leggen om hoog te kunnen springen, zeggen ze wel eens. En hij loopt er niet voor weg. En als jij een elftal krijgt, en wat dat betreft zou je wel een keer medelijden kunnen hebben met alle voorgangers van Michel. Want Sean Heitinga die kon vorig jaar niet eens een extra inspanningsfysioloog krijgen. Nee. En nu, ja, lijkt alles wel mogelijk. In ieder geval, dankzij Jordi Cruijff krijgt Michel een elftal dat kan concurreren met PSV en Feyenoord. Ja, als je dat hebt bij Ajax, ja, dan wordt er maar één ding verwacht. En dat is niet alleen meedoen om de landstitel, maar eigenlijk dat je gewoon kampioen wordt.
0: Ik wens je een mooi seizoen, Mike. En dank je wel voor deze blik op Ajax. Dank je wel zover.
1: Heel graag gedaan, Ronald.

0: Jouw sportradio. Even het voetbal en de actualiteit opzij gooien op deze ochtend. Altijd leuk om even terug te gaan in het verleden. Vroeger, weet je wel, ja, we praten graag over vroeger. We gaan terug naar de Olympische Spelen van Londen. 4 augustus 2012 in het Aquac Center. Kijkt Nederland gespannen naar de finale van de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Goedemorgen. Morgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat een voetbalgeweld, hè? En wat komt er allemaal op ons af de komende periode? Ja, dat is best veel. Dus hou er rekening mee dat we deze week veel praten over voetbal. Maar we gaan het even hebben over vroeger. Ja, dat is leuk om eventjes weer de zinnen te verzetten. En we praten over vroeger. We gaan terug naar de Olympische Spelen van Londen, 4 augustus 2012. Aquatics, zo heette het. Het Aquatics Center, het zwembad eigenlijk van de Spelen. En heel Nederland kijkt gespannen naar de finale van de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Na haar Olympische titel op de 100 meter vrije slag staat Ranomi Kromowidjojo opnieuw aan de start. Kan ze opnieuw geschiedenis schrijven? En dan is er nog een Nederlandse kanshebber. Dat is Marleen Veldhuis. Al jaren een vaste waarde dan in de wereldtop. En droomt ook van een Olympische medaille op het kortste sprintnummer van het zwemmen. Ja, wat volgt is een race van nog geen 25 seconden, maar wel één die een gouden plek krijgt in de Nederlandse sportgeschiedenis. Ja, want Kromowidjojo doet het. Olympisch record, haar tweede gouden medaille van de Spelen en zo leuk. Marleen Veldhuis pakt gewoon het brons. Twee medailles, twee Nederlandse vrouwen en Jeroen Guter. En dat klonk zo bij de NOS.
1: Ze zijn goed weg. Kromowidjojo, net als in de halve finale, met weer zo'n geweldig gedeelte onder water. Daarmee creëert ze de voorsprong en Veldhuis op een tweede plek. Veldhuis laat Kromowidjojo niet weglopen. Nederland 1 en 2 in deze finale. Is dit vol te houden? Voorlopig wel. Kromowidjojo aan de leiding. En wat gaat Veldhuis doen? 1 Kromowidjojo en Veldhuis derde. Fantastisch succes. Weer Kromowidjojo en Veldhuis is extatisch, want ook zij heeft hier die Olympische medaille binnen en dan vallen ze elkaar in de armen. Geweldig! Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot, nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde. Informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
4: De Noorse Sigrid Haugseth heeft de 3e etappe van de Tour Femme gewonnen, na een imponerende solo van zo'n 87 kilometer. Ze kreeg de gele trui erbij. Lorena Wiebes, winnares van de eerste 2 ritten, verloor veel tijd. Puk Pietersen veroverde de bolletjestrui.
5: Lorena Wiebes draagt vandaag de groene trui.
4: De 4e etappe van de Tour de Femme is vandaag een individuele tijdrit. De finish is in Dijon. De start is om 14:34. De finish wordt rond 6 uur verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.
7: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh? Maak er een potje

0: anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Hoer.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Grand Prix Radio. Ronald van

Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen allemaal. Welkom, ik heet Ronald en ik heet je ook van harte welkom. Hier bij het station met fijne hits en het allerlaatste sportnieuws. En dat gaan we de komende uren natuurlijk ook weer doen. We gaan je bijpraten over het laatste sportnieuws. We hebben ook een vooruitblik op het seizoen van Ajax. Dat doen we met Telegraafjournalist Mike Verwij. En we kijken terug naar 4 augustus in de geschiedenis. Gebeurden mooie dingen, kan ik je nu alvast zeggen. En we zitten in de wind van de ventilator. Ja, dat moet je eigenlijk ook doen. Want na de tropische hitte van gisteren blijft het ook vandaag weer zomers warm. Temperatuur kan oplopen tot 33 graden. Aan de kust is het iets aangenamer. Maar let op, in de loop van de middag vanuit het westen kans op stevige regen en onweersbuien. Er kan fel uitgepakt worden door moeder natuur. Vooral in het oosten trouwens blijft het tot laat op de dag nog lang warm. Morgen is het even anders. De hitte is dan weg. Temperatuur zakt naar ongeveer 26 graden. Dan is er ook meer bewolking. Kans op een bui blijft aanwezig. En donderdag wordt het nog koeler. En dat is eigenlijk ook wel weer lekker. Voor de vakantie natuurlijk. Niet vergeten, het is vandaag de dag van NEC in de Champions League. Daar komen we straks zeker ook nog een keer op terug. En we praten niet alleen met Mike Verwij over Ajax. Maar Mike zegt ook dat de KNVB verplicht is, nu Louis van Gaal beschikbaar is als bondscoach, om met hem te praten. Hoe dat zit, zometeen meer. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Binnenlandse voetbalnieuws, ja, het meest opzienbarende toch wel, kwam gisteren ineens naar buiten en was vast en zeker onderwerp bij diverse koffiemachines, bij jou ook waarschijnlijk in de koffiehoek en bij tankstations. Ja, iedereen had de mond vol van Louis van Gaal, die toch ineens weer openstaat voor een terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. En dat op 74-jarige leeftijd. Hij heeft inmiddels aan Voetbal International bevestigd dat hij een eventuele opvolging van Ronald Koeman niet uitsluit. Van Gaal gaf verder aan dat hij de KNVB altijd wil helpen. En eerder al meldde de Telegraaf dat Van Gaal interesse had in de baan van Ronald Koeman. Oftewel dat hij eventueel als ervaren coach beschikbaar was voor de Nederlandse Voetbalbond. Hij heeft Oranje al 3 keer onder zijn hoede gehad. Het is vrij onverwacht toch ook wel, deze keuze. Dat vindt de journalist van de Telegraaf, Mike Verwij, ook wel.
1: Ja, hij wil zeker graag. En het allermooiste nieuws vond ik, Ronald, dat hij dit weer kan en wil, omdat hij is genezen van de prostaatkanker. Louis had natuurlijk gezondheidsproblemen. En ja, ik denk dat Dick Advocaat goed voorbeeld doet, goed volgen. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ik denk dat Louis ook nog niet klaar is. En dat hij heel graag aan de slag zou willen als bondscoach. Overigens is het verhaal dat hij met de KNVB gaat praten als de KNVB een beroep op hem doet. Want ja, de grote Louis van Gaal gaat terecht niet bedelen. De man heeft 2 WK's meegemaakt en zou voor de 4e keer bondscoach worden. Maar ik denk dat het heel verstandig zou zijn als Nigel de Jong een keer een gesprek met hem aanknoopt. Er schijnen gesprekken te zijn met Michael Reiziger. Alleen je merkt toch wel in Nederland heel veel weerstand tegen Reiziger. En als je ziet welke namen zijn gepasseerd, dan zou je kunnen concluderen, als Louis van Gaal het wordt, dan is hij de 5e of 6e keus. Maar ik denk dat Nigel de Jong in dezelfde veronderstelling was als jij en ik. En dat hij ook dacht, nou, Louis is klaar en die staat lekker te golfen en zit af en toe op de bank met Truus met een heerlijk wijntje. Maar nu hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn, vind ik eigenlijk dat je als KNVB wel verplicht bent om een gesprek met hem aan te knopen.
0: En dat was Mike Verwij hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Journalist van de Telegraaf. Je hoort hem later over Ajax, want hij is de Ajax-watcher van de krant en van de site. En dan gaat het over het nieuwe seizoen. Het is ook de dag dat de NEC gaat debuteren in de Champions League vandaag. Dat gaan ze doen in Piraeus tegen Olympiakos. Gisteren was de persconferentie van Dick Schreuder. Was eigenlijk best ludiek, want Dick Schreuder doet dat natuurlijk ook niet elke week, zo'n Europese persconferentie. Had wat vragen te beantwoorden, waren eigenlijk best veel vragen. En op een gegeven moment keek hij op zijn klokje en zei, nou, het is nu even genoeg, ik kan maar 1 uur op het veld staan, ik ga al jullie vragen straks beantwoorden, maar ik wil nu even met het elftal aan de gang. En dat deed hij natuurlijk ook. Zometeen hoor je het laatste nieuws over NEC. Wat ze wel weten in Nijmegen is welke club de tegenstander wordt als deze tweeluik met Olympiakos winnend wordt afgesloten. Dan gaat NEC spelen tegen de winnaar van het treffen tussen Union uit België en Bodø/Glimt. En dan speelt NEC eerst thuis. Dat heeft de loting uitgewezen. Ja, dat Bodø/Glimt was vorig jaar natuurlijk de revelatie van de Champions League. Won onder meer van Manchester City, Atletico Madrid en maar liefst 2 keer van Inter. Ajax speelt deze week tegen Shelbourne. Als Shelbourne wordt verslagen, dan gaat het naar FC Noah uit Armenië of het Zwitserse Sion. En Twente komt in de derde voorronde deze week uit tegen DAK 1904, zullen we maar even zeggen, uit Slowakije. En als die ploeg verslagen wordt, ja, dan is de winnaar van het duel tussen Dynamo Kiev en Karabach de volgende tegenstander voor het elftal van John van der Brom. Zometeen dus meer nog over NEC, want ja, die persconferentie was buitengewoon aantrekkelijk. Maar kan ook iedereen spelen? Dat is de grote vraag. Het antwoord zometeen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Sportradio.
3: Sportradio. New truck, big lady.

0: was on it. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen. Lekker wakker worden, toch? Zo, eventjes met al dat sportnieuws op een rij. En de liedjes zijn ook prettig. En maak geen haast, hè, want de weg is vast en zeker helemaal niet zo vol. De mensen van de ANWB gaan je er straks over bijpraten. Maar we weten, het is vakantie met een hoofdletter V op dit moment in Nederland. Dus het valt allemaal reuze mee. Pak nog even een bakkie. En luister even naar het wielernieuws wat wij hebben verzameld. Want het lijkt erop dat de wielerploeg van Visma Leasebike ineens een sprinter aan het team gaat toevoegen. En niet zomaar één. Fabio Jacobsen, 29 jaar inmiddels, lijkt met de pen in de hand op weg naar de Nederlandse topploeg om toch echt even een krabbel te zetten onder een overeenkomst. Zijn andere overeenkomst, en dat is de overeenkomst bij Picnic PostNL, is na onderling overleg namelijk per direct ontbonden. Och, wat had hij daar een slechte tijd. 2 keer is hij zwaar geblesseerd geweest. Beknelling van beide bekkenslagaders heeft hij gehad. En uiteindelijk een sleutelbeen gebroken. Is echt weer op weg om een renner te worden, volwaardig. En dat denken ze bij Visma Leasebike in te kunnen slagen. Mathieu Heijboer is daar head of performance. En die heeft gezegd, ik maak van Jacobsen weer de sprinter van weleer. Nou ja, we gaan het afwachten. We volgen het op de voet natuurlijk. Wielrenner Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. Wielrenner Jonathan Milan heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. Nee, dat is helemaal niet interessant. En dan naar de Tour de Femme. Daar heeft Siegfried Iterheus-Hozet de 3e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Noorse renster van Uno X kwam solo over de streep. Hele lange vlucht had ze, bijna 90 kilometer. Ze werd op het laatst nog bijna ingehaald door Lokke Kop. Ik ga deze helemaal even overdoen. Ja. Doe deze maar even helemaal over. Gewoon zo. Ja, kan erop. Ja. Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker dat je met ons wakker wil worden. Neem ook even lekker de tijd, hè, deze ochtend. Het valt allemaal best mee qua verkeer. ANWB gaat je daar straks ook op deze zender over bijpraten. Maar het is vakantie, hè, met een hoofdletter V. En je weet inmiddels denk ik wel waar de afsluitingen staan. De vluchtroutes heb je. Dus pak lekker je tijd. Neem even je rust. En profiteer ook even van het feit dat het op dit moment gewoon hartstikke rustig is in Nederland. Bij de koffie het wielernieuws, zullen we dat even doen? Want het lijkt er toch op dat Visma Leasebike even een sprinter aan het team gaat toevoegen. En niet de eerste de beste, Fabio Jacobsen. Is met een pennetje in de hand op weg naar de topploeg uit Nederland om een contract te ondertekenen. Dat hij eerder met datzelfde pennetje een einde maakte aan zijn overeenkomst bij Picnic PostNL. Na onderling overleggen, direct ontbonden, per direct. 29 is Jacobs, heeft een echt vervelende tijd achter de rug. Moest een operatie ondergaan vanwege een beknelling van beide bekkenslagaders. Nou ja, kon dus niet presteren en daarna brak hij ook nog eens zijn sleutelbeen. Nee, echt gelukkig was het huwelijk met Picnic PostNL niet. En Mathieu Heijboer is head of performance bij Visma Leasebike. En die kent Jacobs goed en zegt, ik ga hier weer de sprinter van weleer van maken. En wij kijken lekker over de schouder mee en kijken ook of dat lukt. Net als dat we ook over de schouders meekijken bij de Tour de France Femme. Is een enorm spektakel toch aan het worden. Siegfried Iterheus-Hoekzet heeft de 3e etappe gewonnen. En dat deed ze echt op een indrukwekkende wijze. Ze is renster van Uno X, solo over de streep. Na een vlucht van 90 kilometer. Ze neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. Helaas, zou je bijna zeggen. De Belgische Lotte Kopecky werd 2e. En voor de Nederlandse Puk Pietersen was er ook succes. Zij veroverde de bolletjestrui, leidster van het bergklassement. Demi Vollering was nog betrokken bij een val, maar de schade bleef beperkt. Ja, die Noorse, die won dus. En die was bijna emotioneel over het feit dat ze niet meer werd ingehaald op het laatst, maar ook dat ze een etappe had gewonnen. Een droom die uitkwam, zo leek het.
1: Well, it's a bit... I feel like I have to say yes, but I haven't been thinking about it because I never thought it was possible. So standing here is like, or sitting is like, it's unreal. Yeah, well, when I went and it was many seconds and I thought, yeah, she will catch me. And I thought, should I just drop down to her? Like, okay, second is good. but I kept on. The car was amazing, pushing me. I was thinking about all my teammates. Yeah, everyone cheering from home, and it was like I had to give it all. And yeah, I can't believe that she didn't catch me. And in the Norwegian jersey, it's fantastic.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voorraad toiletpapier makkelijk en verdelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid en de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag geen treinen door het gebied. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn en ze zijn niet duur. De politie vindt dat alarmerend. En Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïnse drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dinsdagochtend, lekker hè. Als je in de zomer wakker wordt, dan voelt dat toch gelijk goed. Als je naar buiten kijkt en de zon schijnt. Alleen je moet wel oppassen, want het kan vanmiddag een beetje gaan spoken. Dus neem in elk geval, als je op de fiets naar je werk gaat vandaag. En dat kan hè, er zijn mensen die nu luisteren die op de fiets naar het werk gaan. Neem dan zo'n poncho mee of zo'n zuidwester. Iets in elk geval wat je beschermt tegen de regen. We gaan hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, praten over de datum. Dat is de rubriek waarin we dagelijks teruggaan naar een historisch moment. Het is vandaag 4 augustus en dat is echt een historische datum in de vaderlandse Olympische geschiedenis en de volleybalwereld, maar eigenlijk ook speciaal voor elke sportliefhebber. Want op deze dag schreven de Nederlandse volleyballers geschiedenis door in Atlanta Olympisch goud te winnen in een bloedstollende finale. Want zo mag je dat wel noemen, werd de topfavoriet Italië verslagen met 3-2. En die beslissende vijfde set, we weten het allemaal, denk ik nog 17-15. Heel sportminnend Nederland ging daarna uit zijn dak. Peter Blanchet, Ron Zwerver, Bas van der Goor, Jan Postuma, Guido Gurtsen en ook de coach natuurlijk, vergeten we nooit, Joop Alberda. Het team groeide uit tot een van de grootste Nederlandse sportploegen ooit. En de overwinning werd later zelfs uitgeroepen door de NOS tot sportmoment van de eeuw. Ze verluisteren naar dat laatste punt met ook een historische stem. Namelijk van de inmiddels helaas overleden Jan Stekelenburg.
1: Point voor Nederland. Het is nog niet gebeurd, want Nederland heeft opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk wat een fantastische prestatie.
0: Ja, daar krijg je nog steeds kippenvel van. Maar dat krijg je eigenlijk bij al die oude sportmomenten wel. Jan Stekelenburg, wat een geweldige prestatie. En dus het sportmoment van de eeuw. Deze volleyballers in Atlanta. Leuk weet je nog, als je dit nog eens gaat terugkijken, en dat moet je zeker doen, want het is prachtig om te zien. Dan zie je uiteindelijk dat die spelers juichen, maar dat er ineens een mannetje in een polo-shirtje het veld op loopt. Dat is nu onze koning, maar toen nog prins Willem-Alexander. Hij juichte mee en sprong mee en deed mee met elke festiviteit. En later hebben de spelers moeten bekennen dat ze niet eens hadden gemerkt dat er een extra man aan het meespringen was. En dat dus de prins aan het meespringen was met die feestende volleyballers. En overigens had Willem-Alexander voorafgaand aan de wedstrijd een gouden medaille van de hockeyers, of van een andere, van roeiers, laten zien. En aan de coach. En gezegd, kijk, zo ziet de medaille eruit. Mooie dingen toch, die uiteindelijk al voor altijd en eeuwig in de geschiedenisboeken staan geschreven. Overigens heeft deze dag nog meer opgeleverd. En dat hoor je verderop, natuurlijk, zoals je dat gewend bent. Want je gaat nooit weg. Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat en medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat lekker dat je met ons wil wakker worden, zijn we trots op hoor. En dat dragen we ook uit. We doen altijd ons uiterste best om de ochtend voor jou zo draaglijk mogelijk te maken. En ook gewoon zo aangenaam mogelijk. Het is vandaag de dag van NEC, hè? Je kunt om 2 uur kijken naar hun wedstrijd in Griekenland tegen Olympiakos. Wel leuk, Dick Schreuder had gisteren een persconferentie, maar is heel serieus met zijn vak bezig, wilde een uur op het veld staan en die persconferentie liep uit. Hij zei, nee jongens, kom straks terug om vragen te beantwoorden, maar nu even niet. Nee, ik ga een uurtje trainen met de spelers. Echt veel problemen zijn er niet in de spelersgroep. Dus NEC gaat vol voor de kans tegen Olympiakos. De eerste wedstrijd van 2 ontmoetingen in de voorronde van de Champions League. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd en de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat al omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
4: Grand Prix Radio.
3: Tour update. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de 3e etappe van Genève naar Poligny gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. En Lotte Kopecky werd 2e. Haugset neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. En Puk Pietersen pakt de bolletjestrui. Lorena Wiebes rijdt in het groen. De 4e etappe van de Tour de Femme is vandaag een individuele tijdrit. De start is om 3:15. De finish is in Dijon rond 6:00.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech en daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu?
2: angst, stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog in euro, slechts 95 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Grand Prix Radio. Ronald van der

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op deze dinsdag, de 4 augustus, langzaam maar zeker, komen we natuurlijk bij de eerste wedstrijd terecht in de Eredivisie van het seizoen 2026-2027. De aftrap was er natuurlijk afgelopen zondag al met PSV AZ, de Johan Cruijffschaal. Traditionele aftrap, maar het is toch wel even leuk om naar te kijken hoe de topploegen ervoor staan. Dat doen we nu elke dag eventjes hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat doen we eerst met Ajax, want daar is eigenlijk toch het meeste veranderd. Er is een nieuwe trainer, daar zijn dure en grote spelers aangetrokken. En reden om daar eens even over te praten. Dat doen we met Mike Verwij. Hij is Ajax-watcher van De Telegraaf. Mike, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Is dit wel hetzelfde Ajax waar dit allemaal gebeurt?
1: Ja, het bijzondere is, ik zie de reacties ook vanuit Eindhoven en Rotterdam. Nou, je kent als oud NOS-man bij Langs de Lijn, ken je ook de rivaliteit tussen alle clubs. En daar wordt gevraagd, heeft Ajax een eigen eurodrukkerij of staat er een geldboom in Amsterdam? Maar het bijzondere is eigenlijk dat Jordi Cruijff meer geld heeft binnengehaald op dit moment door de verkoop van Sean Steur, Sivert Manswerk, Kian Fitz-Jim en ook nog Tjuba Ekpom. Dat was een cadeautje natuurlijk dat Ipswich promoveerde en daardoor verplicht Tjuba Ekpom moest kopen voor 10 miljoen. Dus Jordi Cruijff heeft 39 miljoen euro binnengehaald en pas, tussen aanhalingstekens, 30,4 miljoen uitgegeven. Ik heb het niet, maar ja, eigenlijk worden alleen de salarissen die Ajax betaalt een stuk duurder. Want als je jongens transfervrij haalt of huurt, ja, dan zijn dat wel jongens met flinke salarissen. Maar Jordi Cruijff kleurt voorlopig nog keurig binnen de lijntjes.
0: Ja, Mislintat dat had natuurlijk ook allemaal spelers binnengehaald met hoge salarissen. Maar hij mag het wel, blijkbaar. Dit zijn wel spelers van een andere categorie, hè? Als je het hebt over Ter Stegen, als je het hebt over Brand.
1: Zeker, maar ook een spits kopen vanuit Saoedi-Arabië die voor 40 miljoen die kant op is gegaan vanaf Benfica. En die dan kunnen kopen voor 19,9 miljoen euro met geweldige statistieken. Ja, dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Ja, hij probeert de kans op nederlagen zo klein mogelijk te maken met alle spelers die hij aantrekt. Ja, denk ik dat Ajax wel een hele aardige selectie heeft om mee te strijden om de prijzen. En het bijzondere is, Ronald, dat hij intern ook heeft aangegeven dat hij nog niet klaar is en dat er waarschijnlijk nog een speler of 5 bij gaat komen.
0: Maar daar hangt dan weer de verkoop van Gods aan vast, toch? Aan Paris Saint-Germain, hè? Want dat neemt ook serieuze vormen aan.
1: Ja, PSG heeft zich gemeld. Sterker nog, Mika Gods heeft in Porto met Luis Campos gesproken, de technisch directeur van Paris Saint-Germain. Gods komt eruit. Paris Saint-Germain wil dat hij 6 jaar tekent. Gods wil zelf liever 5 jaar, maar hij heeft een salarisindicatie gekregen. En dat is op hoofdlijnen gewoon akkoord. Alleen, hij is in afwachting van de clubs. En Jordi Cruijff speelt hard to get. En die zegt, Gods is niet of heel moeilijk te koop. En waar Paris Saint-Germain denkt hem voor 45 miljoen te kunnen halen, daar roept Jordi Cruijff heel hard, doe maar 75. Dus als ze ergens op 55, 60 miljoen uitkomen, zou me dat niet verbazen.
0: Is Ajax geen opleidingsclub meer?
1: Jawel, zeker. Alleen Ajax vindt wel dat er nu iets moet gebeuren. Ajax heeft natuurlijk een aantal hele trieste jaren achter de rug. Met uitzondering van het jaar onder Francesco Farioli, dat uiteindelijk ook nog triest eindigde.
0: Ja.
1: Omdat een voorsprong van 9 punten werd verspeeld. En er is Jordi Cruijff gevraagd van, neem de tijd, bouw in 3 jaar op. Alleen Jordi Cruijff is een winnaar en zegt, als ik 3 jaar ga opbouwen, dan betekent dat waarschijnlijk dat ik 3 jaar geen kampioen word. Ik ga all in. En ik ga zorgen dat Ajax wel een kans maakt om kampioen te worden. En op je vraag over die opleidingclub, hij denkt juist dat die hele jonge talenten, en die heeft Ajax nog steeds wel lopen met Bounida, Ouassane, Abdallah, laat ik het goed zeggen.
0: Ja.
1: Maar ook met Bouwman. Hij denkt dat zulke talenten aan de hand van Brandt of aan de hand van Ter Stegen of andere spelers die ze hebben gehaald, juist veel sneller stappen maken als ze elke dag op topniveau trainen.
0: Dankjewel, Mike. En we praten zometeen

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Even van het voetbal af, even naar de vierwielen. Coureur Carlos Sainz, die heeft zijn ambitie uitgesproken om na zijn Formule 1-carrière te gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij rijdt nu nog in een Williams natuurlijk. Hij maakt een uitdagend seizoen door en gaf in een podcast een inkijkje in zijn toekomstplannen. En de legendarische lange afstandsrace staat heel hoog op zijn verlanglijstje. Voorlopig ligt zijn focus nog op de prestaties in de Formule 1 en het verbeteren van resultaten met zijn team natuurlijk in het huidige seizoen. En over podcast gesproken, kijk ook even naar F1 aan tafel, hè? Of althans, luister ernaar. Ja, dat kan op grandprixradio.nl, je favoriete podcast-app of de kijk-app. Daar kun je hem terugvinden. Bas van Veenendaal presenteert en onder meer Ronald Molendijk zat aan tafel. De rest zal ik niet verklappen, maar je kunt er ook een volle tank benzine mee winnen, als je tenminste meedoet met het spelletje wat Bas voorstelt. Dus let ook even op die podcast. En in de Formule 1, daar voorspelt Sky Sports presentatrice ja, Rachel Brooks grote verschuivingen op de rijdersmarkt voor 2027. Rachel Brooks, hè, heet ze. Volgens haar is er een reële kans namelijk dat Max Verstappen de overstap gaat maken naar het team van Mercedes. En in dat scenario zou de coureur van McLaren, Oscar Piastri, de Nederlander, dus Verstappen, gaan vervangen bij zijn huidige team Red Bull Racing. Die voorspelling komt tijdens de zomerstop, hè, want iedereen ligt lekker op een bootje of rijdt op een gravelfiets. Het is een periode waarin traditiegetrouw veel wordt gespeculeerd over de toekomst van de coureurs en de teamsamenstellingen. En ook nog heeft David Coulthard wat woorden gesproken. Ik weet eigenlijk niet precies waar hij dat gedaan heeft, maar dat zal waarschijnlijk ook een podcast geweest zijn. Maar hij was zo lovend over Lando Norris. Hij noemde de overwinning in de Grand Prix van Hongarije namelijk een echte wereld.

wereldkampioensprestatie. Hij domineerde de race, hè. Lando Norris en verstevigde ook nog eens zijn leidende positie in het kampioenschap. En Coulthard zegt: Norris toonde met zijn optreden op de Hungaroring de controle en het zelfvertrouwen. En die zijn kenmerkend voor een coureur die op de toppen van zijn kunnen presteert. Zoals wij dat ook doen, weet je wel, hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn ook op de toppen van onze kunnen. En dat waarderen jullie, dat merken wij. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zometeen Sport in het Kort, dat komt er ook nog aan. En ach joh, we hebben ook nog Ajax en we hebben nog een mooi sportmoment. Er komt van alles voorbij nog. Lekker wakker worden met Grand Prix Radio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende de sportieve crisis.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De bosbrand bij Venray wordt weer bestreden met een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op en dat is iets later dan de bedoeling was. Gisteren vlogen er 2 legerhelikopters om de brand te blussen. In de buurt van Athene zijn ook natuurbranden en die zijn nu grotendeels onder controle. De wind is gaan liggen, tot opluchting van de brandweer. De branden ten westen van Athene zijn al dagen aan de gang. En in Duitsland kun je makkelijk aan een alarmpistool komen. En dat doen Nederlanders steeds vaker, meldt de NOS. Ze kunnen makkelijk worden omgebouwd om met scherp te schieten. De politie vindt dat alarmerend.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Ronald van der Geer.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker dat je met ons wakker wil worden. We doen ons uiterste best om jou een beetje te begeleiden. Ook richting de start van de Eredivisie natuurlijk. En je een beetje bij te praten over de top 3 in elk geval. Hoe staan ze ervoor? En misschien zijn er nog wel wat andere invalshoeken. In elk geval staat Ajax vandaag op het programma. We praten met Mike Verwij. Hij is al sinds jaar en dag de watcher van Ajax voor de Telegraaf. We hebben het net met hem al gehad over aankopen natuurlijk. Maar er staan er eigenlijk nog best wel wat meer op de planning. En er werd een leuke naam genoemd. Daar wil ik het toch even met je over hebben, Mike. Dat is de naam van Noah Lang. Die zou in beeld zijn als Gods verkocht wordt aan Paris Saint-Germain.
1: En dat is een naam. Ja, die noemden we zeg maar zondagavond voor het eerst. Alleen Jordi Cruijff kent Noah Lang niet of nog niet. Ik zag ook berichten voorbij komen dat er al gesproken zou zijn met Noah Lang. Dat is onmogelijk, omdat Ajax geen toestemming heeft van Napoli om met Noah Lang te praten. Die berichtgeving klopt nog niet, zeg ik met nadruk, want ja, zijn naam wordt wel genoemd. En ik denk als God gaat en Lang komt, dat Ajax er niet eens heel erg op achteruit gaat. Ik vind God wel een groter talent. Mm-hmm. Alleen Noah Lang heeft al veel meer meegemaakt.
0: Michel noem jij de trainer. Dat is een trainer met een Ajax-gedachte. Alleen hij spreekt Spaans. Hè? Want uiteindelijk doet hij precies wat Ajax wil. En gaat hij spelen op een manier die men ook wel Ajax-stijl noemt.
1: Ja, zeker. Ik was bij de wedstrijd tegen Vojvodina in Amsterdam. En daar had Ajax na een minuut of 20 op 2 of 3-0 voor moeten staan. Dat gebeurde niet. Jij bent ook in het verleden veel in de arena geweest. Zoals zo vaak, als de ene ploeg niet scoort, valt het doelpunt aan de andere kant. Dat gebeurde nu ook. 40ste minuut 0-1. Ja, dan word je normaal gesproken het stadion uitgefloten. Nu scoorde Davy Klaassen kort daarna nog voor rust 1-1. Maar ik denk zelfs als het 0-1 was gebleven, dat het publiek heel mild was geweest, omdat ze ook zien dat er echt dingen gebeuren. Ik zag een statistiek voorbij komen van Opta John of Opta Johan, heet dat tegenwoordig, dat Ajax in de eerste twee officiële wedstrijden onder Michel in de eerste helft 14 keren op doel had geschoten. En dat was even vaak als in de 129 wedstrijden daarvoor onder 5 verschillende trainers. Ja, dat geeft wel aan dat de Ajax-fans weer zien wat ze willen zien. En dat is aanvallend, dominant en attractief voetbal.
0: En Daley Blind is de echte Ajax-iet in deze selectie. En is ook de vertaalsleutel op het veld.
1: Ja, Daley Blind. En het bijzondere vind ik, toen hij een aantal jaar geleden, en dat was na een akkefietje met Alfred Schreuder, ervoor koos om naar Bayern München te gaan, toen dacht iedereen van, ja, weet je, Daley Blind, het is wel een beetje voorbij. Alleen hij kwam in het trainingskamp aan. Hij was gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Ajax. En toen zei iedereen al van, zo, die is fit. En die was een flink aantal kilootjes kwijt, leek het. En als je hem ziet voetballen, ja, dan is hij echt beter dan 4 jaar geleden. Dus ik, ja, heel veel bewondering voor Blind. En aan de bal, elke bal gaat vooruit. Ik denk dat zijn percentage balverlies is te verwaarlozen. Maar hij wordt ook geprezen door Cruijff en Michel om zijn rol in het veld. Hij zet ook de spelers net een metertje naar links of een metertje naar voren. En buiten het veld is hij een voorbeeldprof. Dus ik denk dat dit wel eens een schot in de roos kan zijn.
0: De druk wordt wel groot, hè? Want uiteindelijk als je grote namen haalt, dan moet je presteren. Dus de druk op de trainer ligt er ook, hè?
1: Ja, zeker. En daar loopt hij niet voor weg. Want hij zei dat hij dit seizoen voor 3 prijzen kon gaan en ook voor 3 prijzen wilde gaan. Dus ik denk dat Michel zich al rijk rekent met het landskampioenschap, de Conference League winst en de bekerwinst. Nee, dat zal hij niet doen. Maar je moet de lat hoog leggen om hoog te kunnen springen, zeggen ze wel eens. En hij loopt er niet voor weg. En als jij een elftal krijgt, en wat dat betreft zou je wel een keer medelijden kunnen hebben met alle voorgangers van Michel. Want Sean Heitinga, die kon vorig jaar niet eens een extra inspanningsfysioloog krijgen. Nee. En nu, ja, lijkt alles wel mogelijk. In ieder geval, dankzij Jordi Cruijff, krijgt Michel een elftal dat kan concurreren met PSV en Feyenoord. Ja, als je dat hebt bij Ajax, ja, dan wordt er maar één ding verwacht. En dat is niet alleen meedoen om de landstitel, maar eigenlijk dat je gewoon kampioen wordt.
0: Ik wens je een mooi seizoen, Mike. En dank je wel voor deze blik op Ajax. Dank je wel zover.
1: Heel graag gedaan, Ronald.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Koestner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de tijd vliegt, hè, als het gezellig is. Ik wil je nog wel even vertellen dat oud-Ajaxie Jordan Henderson een opvallende overstap heeft afgerond. Hij gaat bij Chelsea spelen. 36 jaar is hij. Heeft zijn contract bij Brentford laten ontbinden. Komt transfervrij daardoor naar de top. En in plaats van hele jonge spelers zoeken ze op Stamford Bridge nu wat ervaring. En die hebben ze met deze 36-jarige middenvelder toch wel even binnengehaald. En dat vond ik leuk. Om dit uur mee af te sluiten op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden. En die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagt is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit, ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was hij gisteren ongemerkt binnengekomen en kon hij na sluitingstijd niet meer weg. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update. De derde etappe naar Poligny is gewonnen door de Noorse Sigrid Iterhus Haugset. Na een lange solo pakt ze de rit en de gele trui. Lotte Kopecky werd tweede op 1 minuut en 24. Het peloton kwam al bijna 2,5 minuut binnen. Puk Pietersen neemt de bolletjes trui over. Lorena Wiebes draagt vandaag het groen. De vierde etappe van de Tour de Valme is vandaag een individuele tijdrit. De start is om 3:15. De tijdrit finisht in Dijon rond 6 uur.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar.
8: Ja. Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wil je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
19: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
21: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
22: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Grand Prix Radio.
0: Danny Elbersen. Goedemorgen, koffie en classics. Dit is de dinsdageditie. Schenk jij een bakje in, zorg ik voor de classics. En praat ik hierbij onder andere over wielrennen. Want de Ronde van Polen vandaag, de 4e etappe, de details, die hoor je zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier met Koffie en Classics. Ja, in dit uur natuurlijk twee keer sport in het kort. Praten we hierbij over de actuele sportgebeurtenissen. En we kijken even naar de Ronde van Polen vandaag. Etappe nummer 2 van de 83ste editie van de Ronde van Polen. Die overigens ooit gewonnen werd door Pieter Wening. Dat is wel een aantal jaar geleden, volgens mij 2013. 1 keer gewonnen door een Nederlander. Vandaag dus de tweede etappe. Die loopt van Midzi-Drodzie naar Szczecin. 150,8 kilometer moeten ze afleggen. En de hoogtemeters die ze moeten overbruggen, 872 meter. Dat dus in Polen vandaag. En zoals gezegd, hier zo direct sport in het kort. Je hoort het allemaal op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. Ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem.

0: als bondscoach van het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie, omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Hij voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Wel benadrukt hij dat er tot op heden geen enkel gesprek heeft plaatsgevonden met de KNVB. En hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzingt, omdat de bond momenteel nog geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gevonden. Voor een opvolging van Koeman is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Vertegenwoordigers van de KNVB spraken recent urenlang met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase gold Arne Slot nog als de ideale kandidaat. Nadat hij vrij kwam bij Liverpool, maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue, maar Peter Bos verlengde zijn verbintenis bij PSV en Erik ten Hag tekende een contract bij FC Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van een mondiale eindronde, WK van 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het wereldkampioenschap, terwijl de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio met The Bee Gees en Tragedy hoorde je in Koffie en Classics op deze 4 augustus. Vandaag de verjaardag van Henk Lubberding. Hij wordt vandaag 76 jaar, is voormalig Nederlands wielrenner, reed onder andere voor de ploegen van Pieter Post. Hij haalde ook persoonlijke successen, want won in 1980 de klassieke Gent-Wevelgem. 13 keer doet hij mee aan de Ronde van Frankrijk en in zijn hele loopbaan heeft hij 58 overwinningen gehaald. Henk Lubberding is ook nog commentator geweest bij grote wielerwedstrijden, bij Langs de Lijn. En in 1978 won hij een toeretappe. En als je die beelden terugziet, dat is echt wel even leuk om te zien. Moet je hem even kijken op YouTube. Henk Lubberding, vandaag 76. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je bent in goed gezelschap. Van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Grand Prix Radio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: doneert.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Daar beland je in de file tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een update vanuit de NS, want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Danny Elbersen. Hou je van voetbal? Dan zit je komend weekend goed. Zo direct hoor je meer.

liefhebbers. Want eindelijk, het gaat weer beginnen. De Keukenkampioen-divisie gaat aankomend weekend beginnen met de eerste speelronde. En welke wedstrijden worden er dan gespeeld? Nou, onder andere vrijdag FC Dordrecht tegen Jong Ajax. FC Emmen speelt tegen Rode JC. Allebei die wedstrijden beginnen om 8 uur. En dat geldt ook voor Top Os tegen NAC Breda. Vitesse tegen RKC Waalwijk. En tot slot VVV Venlo speelt tegen Heracles uit Almelo. Allemaal dus vrijdagavond om 8 uur de eerste wedstrijden in de Keukenkampioen-divisie. Herlekker, het gaat weer beginnen. Ook lekker, zo direct hier, Sport in het Kort. We praten hierbij over je favoriete sporten op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, beleefde een uiterst drukke zomer op de internationale transfermarkt. Hij blikt tevreden terug op de transfers binnen de selectie tot nu toe en deelde ook zijn verwachtingen voor de komende maanden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wist zich tot dusver aardig te versterken met de komst van de aanvallers Marcus Leonardo, Tolu Arokadare, middenvelder Julian Brandt en de verdedigers Caio Henrique en Daley Blind. En daar gaat het niet bij blijven. Want ook de komst van doelman Marc-André Ter Stegen bevindt zich in de afrondende fase. Cruijff omschrijft de transferperiode als levendig, intensief ook, waarbij hij openlijk zijn ervaring uitspreekt over het reeds verrichte werk. En hij hoopt de ingeslagen weg door te kunnen trekken. Andere cruciale wijziging binnen de organisatie betreft natuurlijk de aanstelling van de Spaanse hoofdtrainer, Michel. Volgens de technische leiding sluiten de tactische visie en de speelstijl van de trainer naadloos aan bij wat de supporters verwachten. En het past ook binnen het traditionele club-DNA. De praktijk moet uitwijzen of het een goede match is, uiteraard. Doelstellingen voor het komend seizoen zijn inmiddels helder geformuleerd. Cruijff benadrukt dat het neerzetten van sportieve prestaties die zowel de achterban als zijn vader trots maken de belangrijkste motivatie vormt. En rustige dagen, ja, die behoren voorlopig niet tot de opties, aangezien alles in het werk wordt gesteld om de selectie te creëren die op alle fronten kan meestrijden om de prijzen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio met Toto, daar waar ze thuis horen. In Koffie en Classics, Hold the Line hoor je, lekkere. Zo direct na 11, nog meer classics voor je onderweg. En dan natuurlijk ook sport. Gaan we het onder andere hebben in Sport in het Kort over de actuele sportgebeurtenissen. En we kijken ook naar de Tour de France voor vrouwen.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien, misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog, 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem, hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
3: Grand Prix Radio.
2: Tour update. In de Tour de Femme heeft Sigrid Iterhuis-Haugseth de 3e etappe naar Poligny gewonnen. Na een lange solo kwam de Noorse alleen binnen en pakte ze ook de gele trui. Puk Pietersen veroverde de bolletjestrui. De groene trui is voor Lorena Wiebes. Vandaag is de 4e etappe van de Tour de Femme. Een individuele tijdrit met finish in Dijon. De start is om 3:15. Rond 6:00 wordt de finish verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Vianen en afrit Everdingen. Er liggen nu nog voorwerpen op de weg en daarom zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan keren bij afrit Beest, afrit 14 is dat, en dat kost je ongeveer 10 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten in de file. En tot slot een melding vanuit de NS, want door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6:00 vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Radio. Danny Elbersen.
14: Goedemorgen, ja kijk eens, 11 uur geweest. Tijd voor een bakkie, dus als jij hem inschenkt, zorg ik voor...

en Classics met erin twee keer Sport in het Kort. Praten we hierbij over de actuele sportgebeurtenissen. In dit uur vertel ik je onder andere de details over de vierde etappe van de Tour de France voor vrouwen. Dat later, eerst even een historisch feit. We gaan terug naar 4 augustus 2019. Een bijzondere dag, want op die dag staat er namelijk voor het eerst een Nederlander op polepositie in de Formule 1. En die Nederlander is natuurlijk Max Verstappen. Die haalde de dag daarvoor voor het eerst de pole. Zijn eerste pole en ook voor het eerst een Nederlander op pole in de Formule 1 in 2019 op 4 augustus. Dus werd dus de grote prijs van Hongarije verreden. Uiteindelijk finishte Max Verstappen die wedstrijd als tweede achter Lewis Hamilton. Maar had wel mooi die pole te pakken. De eerste van velen, laten we dat wel weten. Over Formule 1 gesproken, je moet nog even geduld hebben. Het weekend van 21, 22, 23 augustus. Natuurlijk Formule 1 in Nederland. Grote prijs van Zandvoort wordt dan verreden. De final lap. En je weet het, hè, ook die wedstrijd gewoon weer live te volgen met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Gewoon hier op

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor

0: de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Misschien zit je wel keihard te genieten van je vakantie en heb je toch zo'n momentje dat je denkt, ik verveel me een beetje. Nou, heb ik een goede tip voor je. Kijk eens even op onze website, kijk eens even in onze app, kijk eens even in de podcastkanalen. Daar vind je namelijk de podcast Formule 1 aan tafel. Elke maandag en vrijdag wordt er een nieuwe aflevering voor je opgenomen. En er wordt onder andere vooruitgeblikt op de volgende Formule 1 wedstrijd. Maar elke woensdag hebben we ook nog eens de andere podcast Autosport aan tafel met Rick Winkelman. Ook de moeite waard om die eens te luisteren. En ook de oude afleveringen zijn nog steeds leuk om even terug te pakken. Dus een paar goede luistertips voor tijdens je vakantie. We gaan richting 11:30. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Culemborg is een ongeluk gebeurd. De vertraging bedraagt 5 tot 10 minuten. Ook is de afrit dicht, keren kan bij afrit Beest. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra. En op de N264 ligt olie op het wegdek. Dat is tussen Volkel en Odiliapil en daarom is de weg dicht. Tot slot nog vanuit de NS. Door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Danny Elbersen. Met zo direct meer over de vierde etappe van de Tour de France voor vrouwen.

Met Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Nou, daar hopen ze in Frankrijk zeker niet op. Vierde etappe vandaag van de Tour de France Femme, oftewel voor de vrouwen. Het gaat vandaag om een individuele tijdrit over 21 kilometer. Daar zit een stijl stuk in van ongeveer 1,5 kilometer, bijna 2 kilometer. 6,9% stijging. Dus dat is pittig. Het was in de afgelopen Tour dat er geen tijdrit in zat. 2 jaar geleden was het Demi Vollering die in Rotterdam wel de tijdrit won. Maar vandaag dus eindelijk weer terug de tijdrit in de Tour de France. De vierde etappe. De vrouwen moeten flink aan de bak daar in Frankrijk. En hier zo direct praten we hierbij over je favoriete sporten in Sport in het Kort. Na Van Halen op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. Organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, koffie en classics. Ja, dit was de dinsdag. Morgenochtend 10 uur nieuwe classics voor je. Uiteraard afgewisseld met heel veel sport en een paar leuke sportfeiten uit de historie. Dus volle bak morgenochtend weer. En dat hebben we zo direct ook. Actueel sportnieuws afgewisseld met heerlijke muziek voor tijdens de lunch. Ik wens je veel plezier met Alex.

0: sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groenten en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour update. De Noorse Sigrid Iterhus Haugset heeft de derde etappe van Genève naar Poligny gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. En Lotte Kopecky werd tweede. Haugset neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. En Puk Pietersen pakt de bolletjestrui. Vandaag draagt Lorena Wiebes de groene trui. De vierde etappe van de Tour de Femme is vandaag een individuele tijdrit. De start is om 3:15. De rit finisht in Dijon rond 6:00.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6:00 vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2+2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Van school

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Grand Prix Radio.
15: Alexander Stevens.
16: Een spannende avond voor NEC Nijmegen, want ze spelen in Athene de derde voorronde van de Champions League. Hoe staat het met het team van Dick Schreuder? Zometeen hoor je hier alle details.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag met straks in de tweede helft van de middag trouwens vanuit het zuiden regen- en onweersbuien die binnenkomen. Hou daar rekening mee. Ondertussen nog wel warm, hè. 28 graden aan zee, 34 mogelijk in het zuiden. In het voetbal staat voor NEC Nijmegen vanavond de eerste wedstrijd in het tweeluik. Het tweeluik met Olympiakos op het programma. Het is de derde voorronde van de Champions League waar de Nijmegenaren voor spelen in Athene. Het is voor NEC de eerste Europese wedstrijd in 18 jaar. Trainer Dick Schreuder is niet van plan om zijn aanvallende speelstijl, waar NEC inmiddels bekend om is, om daar vanaf te wijken. Hij zegt desondanks, verwacht ik wel een zware avond. De Griekse topclub Olympiakos kampt volgens de Griekse media met nogal wat problemen in de opstelling. Dat zou kunnen leiden tot verrassingen vanavond. De aftrap is om 8 uur. En het is natuurlijk te volgen bij Ziggo Sport. NEC dus op het ogenblik in het warme Athene. Zometeen speculaties over Max Verstappen en voorbereidingen met Manchester City. Voetbal in Engeland. We hebben ook sport in het kort. Ronald van der Geer zit op de sportredactie. Kortom, je dinsdagmiddag kan je het beste hier blijven. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: En for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Cordea en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cordea is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Cordea direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Marley and the Wailers en Iron Lion Zion. Pep Guardiola is weg bij Manchester City als trainer en Enzo Maresca staat voor de zware taak om hem op te volgen. De Italiaanse coach is inmiddels begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League en krijgt wel gelijk de nodige complimenten. Hij heeft ook al een nieuw talent op het oog om in dit geval de selectie te versterken van Manchester City. Het gaat om de jonge Ryan Mercado. En de overstap naar de Engelse topclub zou eventueel door hem gemaakt worden. De club en de fans volgen de eerste stappen natuurlijk van deze Enzo Maresca op de voet. Maresca moet ik zeggen. En de vraag is natuurlijk, kan hij in de grote schoenen van Pep Guardiola gaan staan? We gaan het zien komend seizoen. Het nieuwe voetbalseizoen, ook in Engeland in de Premier League, is aanstaande. Dan gaan we even snel naar schoonspringen. Ja, Else Paasterink, de schoonspringster, heeft gisteren voor tweede jaar op rij een bronzen medaille gewonnen bij het EK in Parijs schoonspringen. Ze is 23 jaar, kwam op het onderdeel 10 meteoren na 5 sprongen tot een eindscore van 305,15 punten. En met dit resultaat moesten alleen nog een Britse en een Duitse voor zich dulden. Else Paasterink gaf aan dat het behalen van een podiumplaats in dit bijzonder sterke deelnemersveld tijdens het EK schoonspringen haar heel veel vertrouwen geeft voor de toekomst. Zometeen hier gaan we het hebben over het weer. Er komt een omslag aan. Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zitten rond 12:30 je dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. In de tweede helft van de middag kunnen er vanuit het zuidwesten uit enkele regen- en onweersbuien het land binnentrekken. Kans op windstoten ook. Temperatuur 28 graden maximaal aan zee tot plaatselijk 34 in het zuiden. Vanavond ook regen- en onweersbuien en morgen is het dan wisselend bewolkt. In het oosten zelfs een buitje. Temperatuur morgen maximaal 28 graden. Wij zijn Grand Prix Radio, je dinsdagmiddag smakelijk eten. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk duurde er 10 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Er ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. Dan nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Alexander Stevens.
19: Met zometeen wielrennen, voetbal, tennis en meer.

Country Radio met Sister Sledge en All American Girls. Het is je dinsdagmiddag, smakelijk eten tijdens je lunch. En Fulham, de Engelse voetbalclub, die heeft zich versterkt met Gonzalo Garcia. Dat is een spits die komt over van Real Madrid. Hij is 22 en het heeft Fulham 40 miljoen euro gekost om hem binnen te hengelen. Hij heeft een langdurig contract dat hem tot de zomer van 2031 gaat verbinden aan Fulham. En met de komst van deze Gonzalo Garcia hoopt natuurlijk Fulham, de Premier League club, zijn aanvalslinie voor het komende seizoen natuurlijk wat kwaliteitsimpulsen te geven. En aanzienlijke. De transfer is door de beide clubs officieel bevestigd vanmorgen en geldt als een van toch wel de grotere transacties in deze transferperiode van deze zomer. Zo direct, Somerville, ja, die is ook vertrokken naar betere orde. En die heeft zelfs een uitstekend debuut beleefd bij zijn nieuwe club, Al Hilal. Daar hoor je zo meteen meer over. Ook sport in het kort. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16-overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar... die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee, terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen, waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden. Beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio, richting 1 uur op je dinsdagmiddag. En de Nederlandse voetballer Crescencio Somerville heeft een toch wel uitstekend debuut beleefd. Een uitstekend debuut bij zijn nieuwe club, Al Hilal. Hij wist direct zijn waarde te tonen gisteren bij een vriendschappelijke wedstrijd. Die was tegen Al Ahly. Somerville maakte de overstap naar Al Hilal, de club uit Saoedi-Arabië, en liet gisteren met een zeer fraai doelpunt meteen een goede indruk achter bij de fans, maar ook bij de technische staf daar. Het is een veelbelovende start voor de Nederlander die hoopt op een succesvol seizoen bij zijn nieuwe werkgever in het Midden-Oosten. Hij had de werkgevers voor het uitkiezen naar het WK, maar besloot naar Saoedi-Arabië te vertrekken. Zometeen veel meer sport hier op je dinsdagmiddag tijdens je lunch. Lekker hier blijven, dan mis je helemaal niets.

0: Radio in de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er €6.000 binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour update. De Noorse Sigrid Iterhus Haugseth heeft de derde etappe van Genève naar Poligny gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. En Lotte Kopecky werd tweede. Haugseth neemt ook de gele trui over van Lorena Wiebes. En Puk Pietersen pakt de bolletjestrui. Vandaag is de vierde etappe van de Tour de Femme, een individuele tijdrit naar Dijon. De start is om 3:15. De aankomst wordt rond 6:00 verwacht.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting, de N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Ah, nee hè.
18: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
17: Ja, weer eens.
18: Nou, pof jij even?
17: Oh ja?
18: Ik heb net koffie gezet.
17: Lekker.
18: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
3: Inmiddels 1 uur geweest op je dinsdagmiddag en de voetbalclub Antwerpen FC heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Het is de 41-jarige Duitse Marvin Komper. Zometeen hoor je hier de details. Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag smakelijk eten met Stardust. Music sounds better with you. Antwerpen heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Antwerpen FC, de voetbalclub. Ze zijn er uiteindelijk uitgekomen met de 41-jarige Duitse Marvin Komper. Hij wordt de opvolger van de vertrokken trainer. En daar was natuurlijk ook even Marink Reedijk, die Nederlander, die in gesprek was met Antwerpen FC. Maar dat is hem niet geworden. Mark Overmars, technisch directeur bij Antwerpen FC, krijgt dus de taak om met hem te gaan samenwerken met deze Duitser, de Marvin Komper. De clubleiding had dus inderdaad Marink Reedijk op het oog, maar men ging toch voor de Duitser. Die zal gaan beginnen binnenkort met, uiteraard op het oog, de competitiestart die aanstaande is bij onze zuiderburen. Er is nog geen officiële verklaring van hemzelf naar buiten gekomen. Zodra die er is, dan hoor je hem hier. In de Formule 1 blijft de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing een veelbesproken onderwerp, want ondanks de zomerstop die is ingegaan, en hij staat als zesde in het WK met een achterstand van 110 punten, zijn er weer volop mensen die beweren en afkomstig zijn uit de Formule 1, zelfs bij het team van Red Bull, die zeggen dat Max gebruik zal gaan maken van zijn exit-clausule. Het is opmerkelijk. Ruim een maand geleden verklaarde namelijk Raymond Vermeulen, de, uiteraard, en je kent hem, manager van Max Verstappen, dat er geen sprake van zou zijn dat Max zou vertrekken, dat hij loyaal is aan Red Bull en zijn contract zal uitdienen. Desondanks, vanmorgen weer veel in de pers over de toekomst van Max. Over toekomst gesproken, het is onderweg voor je. Sport in het kort. Ronald van der Geer zit op de sportredactie deze dinsdag. Je hoort hem zo meteen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompazis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgt direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompazis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

met Eurythmics en There Must Be an Angel Playing With My Heart. Je dinsdagmiddag, vanmiddag in de tweede helft. In de tweede helft van de middag kunnen er enkele regen- en onweersbuien het land binnentrekken vanuit het zuidwesten. Kans op windstoten ook. Temperatuur tussen de 28 tot 34 graden. Vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen wisselende bewolking en in het oosten morgen nog een bui. Temperaturen morgen in het noorden 21, in het zuiden maximaal 28. Je dinsdagmiddag tijdens de lunch, smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog €1, slechts €0,95.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Lucky anders doet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files door de Duitse grenscontroles. De A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. En op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten op onthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N264 Uden-Gennep. Die is dicht tussen Volkel en Odiliapil door olie op de weg.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Alexander Stevens. Zometeen je even bijpraten over een probleem dat Feyenoord heeft.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dinsdagmiddag de lunch, smakelijk eten. En de toekomst van Jiviro Reed blijft onzeker in het voetbal. De 20-jarige rechtsback van Feyenoord staat namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van AS Roma. Maar problemen. De onderhandelingen tussen Feyenoord en AS Roma verlopen zeer moeizaam. De Rotterdammers en de Italiaanse club zijn volop in gesprek over een mogelijke transfer van de verdediger. Maar het loopt niet goed. Vooralsnog hebben ze geen akkoord bereikt. Reed heeft in Rotterdam nog een doorlopend contract, waardoor Feyenoord natuurlijk een sterke onderhandelingspositie heeft ten aanzien van de Romeinen, hè, bij AS Roma. Vooralsnog is er geen witte rook, zodra die er is. Natuurlijk houden we je ervan op de hoogte. De nieuwe trainer van FC Barcelona, Hansi Flick, ziet na de blessure van Frenkie de Jong geen echte noodzaak om een vervangende middenvelder aan te trekken. De coach heeft zich uitgesproken over de transferplannen van de club en gaf aan dat de prioriteiten elders liggen. Volgens Hansi Flick moet de clubleiding vooral werk maken van het aantrekken van een nieuwe spits om de aanvalslinie te versterken. De zoektocht naar een extra aanvaller voor Barcelona krijgt dus voorlopig voorrang op het vinden van een nieuwe middenvelder, dan wel een alternatief voor de Nederlander Frenkie de Jong. Zometeen hier, Sport in het Kort. Ronald van der Geer op de sportredactie. Hij komt eraan bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Else Praasdrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praasdrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. Met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praasdrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Dit is jouw sportradio.

Paul Garrick en Don't Shed It hier richting 2 uur op je dinsdagmiddag. Met straks in de tweede helft van de middag hou rekening vanuit het zuidwesten. Met enkele regen- en onweersbuien die het land binnentrekken. Vanavond een belangrijke avond voor het Nijmeegse NEC. Want de terugkeer in Europa na 18 jaar gaat plaatsvinden. De ploeg van trainer Dick Schreuder staat in de derde voorronde van de Champions League tegenover het Griekse Olympiakos. Meer erover zometeen hier met Rob Spijker.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op 800.000 euro. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. De vierde etappe van de Tour de Femme is vandaag een individuele tijdrit. De rit eindigt in Dijon.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. En hierdoor zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, veroorzaakt 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Grand Prix Radio. Rob Spijker.
0: Op dit moment vliegen de Europese kampioenschappen hier om de oren als ik het heb over roeien, hockey, wat hebben we nog meer? Zwemmen. En we hebben binnenkort ook het EK atletiek in Birmingham. En daar heb ik zo meteen meer over.

Running Radio met Sam Vedder en Olivia Dean op jouw sportradio. In de atletiek komt er binnenkort een hele mooie week aan. Dat is van 10 tot en met 16 augustus. In Birmingham vinden dan namelijk de Europese kampioenschappen plaats. En de selectie van Nederland bestaat uit 60 mensen, 28 vrouwen en 32 mannen. Een van de opvallende namen is Femke Broeders-Bol, want die doet namelijk voor het eerst op het EK mee op de 800 meter. Ze heeft dat al wel een paar keer getest en dat ging eigenlijk heel erg goed. Dus we zijn heel erg benieuwd. Helaas doen sprinters Ekpo en Bisschop niet mee. En voor Bonaventia is het ook een mooie. Want het is namelijk zijn laatste toernooi waar hij mee gaat doen. Het EK Atletiek in Birmingham is dus van 10 tot en met 16 augustus. En alles richting de EK hoor je natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002... Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Wat is dit lekker als je ergens aan de waterkant ligt, ook gewoon in Nederland. George Michael en Amazing. En dat is het zeker, het weer in Nederland. Gisteren 31 graden, vandaag een paar graden lager. En de aankomende dagen gaat de temperatuur nog iets verder omlaag. Maar lager dan 25 graden gaan we niet uitkomen. Het is de zomer in Nederland die gewoon hartstikke lekker is. We gaan richting 2:30 op jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes,

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel een half uur oponthoud. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velperbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Rob Spijker.
19: Vanavond is de Champions League voetbal. Zometeen een fijne...

Radio met Culture Club en Time Clock of the Heart. In Nijmegen maken ze zich op voor een hele warme avond. Vanavond speelt namelijk NEC in de voorrondes van de Champions League uit bij Olympiakos. Het is tijd voor de heenwedstrijd. In de derde en de laatste voorronde is dat. Hè? Dus als je deze voorronde doorkomt, dan gaat het echt heel erg goed. Na deze ronde rest alleen nog de play-offs. Heerlijk. Voor Nederland komt NEC, de nummer 3 van vorig seizoen, in actie. En dat gaat gebeuren tegen Olympiakos. Ja, dat is een zware tegenstander. 8 uur is die wedstrijd. Verder ook nog bijvoorbeeld wedstrijden als Sparta-Praag tegen Lyon. Union uit België tegen Bode-Glimt. Allemaal mooie affiches. Maar we wensen iedereen uit Nijmegen natuurlijk heel veel succes vanavond met hun clubpie. De terugwedstrijd is volgende week. En de heenwedstrijd is vanavond om 8 uur. Olympiakos, NEC. Je hoort er alles over bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je suis désolé.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, beleeft een uiterst drukke zomer op de internationale transfermarkt. Hij blikt tevreden terug op de transfers binnen de selectie tot nu toe en deelde ook zijn verwachtingen voor de komende maanden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wist zich tot dusver aardig te versterken met de komst van de aanvallers Marcus Leonardo, Tolu Arokadare, middenvelder Julian Brandt en de verdedigers Caio Henrique en Deli Blind. En daar gaat het niet bij blijven, want ook de komst van doelman Marc-André Ter Stegen bevindt zich in de afrondende fase. Cruijff omschrijft de transferperiode als levendig, intensief ook, waarbij hij openlijk zijn ervaring uitspreekt over het reeds verrichte werk. En hij hoopt de ingeslagen weg door te kunnen trekken. Andere cruciale wijziging binnen de organisatie betreft natuurlijk de aanstelling van de Spaanse hoofdtrainer, Michel. Volgens de technische leiding sluiten de tactische visie en de speelstijl van de trainer naadloos aan bij wat de supporters verwachten. En het past ook binnen het traditionele club-DNA. De praktijk moet uitwijzen of het een goede match is, uiteraard. Doelstellingen voor het komende seizoen zijn inmiddels helder geformuleerd. Cruijff benadrukt dat het neerzetten van sportieve prestaties die zowel de achterban als zijn vader trots maken de belangrijkste motivatie vormt. En rustige dagen, ja, die behoren voorlopig niet tot de opties, aangezien alles in het werk wordt gesteld om de selectie te creëren die op alle fronten kan meestrijden om de prijzen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met Banderas en This Is Your Life. Het is de dinsdag en er staat ook weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online. Die kun je beluisteren via je favoriete podcast app of natuurlijk via onze website. En als je wilt bekijken, dan kan dat ook nog weer. Je kan op allerlei manieren kun je eraan aankomen. En het leuke is dat heel veel mensen die denken het is nu zomerstop. Binnenkort Zandvoort, dan valt er nergens over te babbelen. Nou, dan moet je deze maar eens gaan beluisteren. Er zitten een paar dingen in dat je denkt van, oeh, het is toch goed dat ik het weet. Formule 1 aan tafel vind je op onze site. Hou die in de gaten.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft 6.000 euro opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25.
4: Grand Prix Radio.
3: Tour update.
6: De vierde etappe van de Tour de Femme is vandaag een individuele tijdrit. De rit eindigt in Dijon.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Grand Prix Radio.
20: Rob Spijker.
0: Ja, die Infantino die heeft volgens mij net een beetje te veel met die Trump opgetrokken, hè, tijdens het WK voetbal en ook ruim daarvoor. Rare ideeën heeft die man. Zelfs onze KNVB is erop tegen. Nou, dat wil wat zeggen, jongens.

Property Radio, jouw sportradio. Je kunt ons global overal mee naartoe nemen. Want je kunt ons gewoon beluisteren via onze website, grumpyradio.nl. Of via de app is misschien nog makkelijker. En dan heb je overal op je eigen vakantieadres, waar je ook zit, kun je toch de laatste sportnieuws een beetje in de gaten houden. En er gebeurt toch al wat. Zeker nu de Nederlandse voetbalcompetitie is begonnen. Afgelopen zondag met de Johan Cruijffschaal. Maar we hebben natuurlijk ook veel Europese kampioenschappen die eraan zitten te komen. En ook daar hoor je alles over. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 5 minuten oponthoud.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Rob Spijker.

Grumpy Video, jouw sportradio. Het is de dinsdagmiddag en ik had het net over een Formule 1 update. Is het ook weer niet helemaal, het is meer een Formule 1 roddel. Gaat het rond dat Ocon niet helemaal lekker meer in zijn stoeltje zit bij Haas. En het komt niet alleen door Ocon, een beetje tegenvallende resultaten de afgelopen jaren al. Maar het komt ook vooral door die Beerman, hè, die rookie die het zo hartstikke goed doet daar bij Haas. Vorig jaar al 13e en die gaat lekker. We houden u op de hoogte als er iets wordt gezaagd aan de poten van het krukje aan het stoeltje van Ocon. Dan hoor je dat hier natuurlijk. Wij zijn Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. Organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.
2: Wow.

Grumpy Radio, lekker onderweg met Desilers en Voyage, Voyage. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. Ik zei je eerder al, er zijn nogal wat Europese kampioenschappen op dit moment. Zwemmen, Europees kampioenschap roeien is er. En daar hoor je bij Rick alles over.

0: Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Dat betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Het begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour Update.
3: Om 3:15 vanmiddag is de vierde etappe van de Tour de Femme gestart. Het is een individuele tijdrit. De finish is in Dijon, rond 6 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad, voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
18: the craving. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
4: Vandaag mijn laatste vanuit Spanje. De komende 3 dagen zal Gert-Jan van Acoy zitten. Dat is fijn. En verder gaan we het toch hebben over de Eredivisie. Nog 3 dagen en dan gaat de bal weer rollen in Nederland. Zo benieuwd?

ronde wordt afgesloten met SC Heerenveen uit Friesland tegen FC Twente. En vooral voor de traditionele topclubs is de druk onmiddellijk hoog en aanwezig. PSV moet na een onrustige seizoensopening

presteren en hun selectie blijven verbouwen. Maar na vrijdag kunnen trainers zich in ieder geval niet meer verschuilen achter zware trainingen, oefenwedstrijden of spelers die nog wedstrijdritme missen. Dan worden er weer echte punten verdeeld en dan gaat het feest beginnen. Voor de 70ste keer de competitie van Nederland. Het voetballen staat op een

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Dua Lipa hoorde je over de man die zich altijd uit benarde posities wist te bevrijden. Misschien is dat ook Jordan Henderson wel. Want hij speelt volgend seizoen, of beter gezegd dit seizoen, voor Chelsea. De 36-jarige middenvelder heeft een contract voor 2 jaar ondertekend en komt transfervrij van Brentford. En dat is een opvallende transfer. Henderson leek na zijn vertrek bij Liverpool langzaam uit de Europese top te gaan verdwijnen. Hij vertrok naar

0: Al-Ittifaq in Saoedi-Arabië. Werd hij niet echt gelukkig van. Een halfjaartje later zat hij bij Ajax. Overtuigde hij ook niet. Vertrok daarna naar Brentford. En juist daar speelde Henderson zich weer in beeld. Jordan Henderson kwam afgelopen seizoen 34 keer in actie voor Brentford en verdiende daarmee zelfs opnieuw een plek in de Engelse WK-selectie. Tijdens het WK speelde hij maar 6 minuten. En na de achtste finale tegen Mexico brak hij op een vrij ongelukkige manier zijn arm. Chelsea haalt dus geen speler voor de toekomst. De club haalt ervaring, leiderschap en iemand die weet hoe je een kleedkamer organiseert. Henderson werd met Liverpool landskampioen, won Champions League en speelde bijna 500 officiële wedstrijden voor die club. En de nieuwe trainer, Xabi Alonso van Chelsea, ziet kennelijk een belangrijke rol voor hem. En dat is interessant, omdat Chelsea de afgelopen jaren juist enorme bedragen investeerde in jonge spelers met lange contracten. Nu blijkt er blijkbaar behoefte te zijn aan iemand die nog alles, die niet alles hoeft te leren, maar anderen kan vertellen wat er in een topwedstrijd wordt gevraagd. En tegelijkertijd is Jordan Henderson wel 36 jaar oud. Chelsea eindigde afgelopen seizoen als 10e in de Premier League. De club heeft dus niet alleen een ervaren begeleider nodig, maar vooral spelers die het sportieve niveau onmiddellijk gaan verhogen. Een transfervrije speler is bovendien nooit werkelijk gratis, want Henderson zal een stevig salaris vragen en krijgt meteen de verbintenis voor 2 jaar. Dus Chelsea legt hem vast tot zijn 38ste. Ja, maar goed, de transfer kan uitstekend uitpakken wanneer Jordan Henderson rust, discipline en winnersmentaliteit brengt. Maar wanneer hij het hoge tempo niet meer aan kan, dan heeft Chelsea vooral een dure assistenttrainer in het voetbaltenu aangetrokken. Is dat dan wat?
1: De Spraakmaker.
0: Ja, dit houdt ons toch wel weer een klein beetje bezig. Het verhaal van Jordan Henderson. En er zit ongetwijfeld nog een verhaal bij. Ja, een vraag zelfs. Is het verstandig dat Chelsea de 36-jarige Jordan Henderson een contract voor 2 jaar heeft aangeboden, of niet? Laat mij maar eens even weten. En stuur het door via de app van Grand Prix Radio. En anders kun je het ook nog even doen via de mails. Ook heel eenvoudig. Via Rick@GrandPrixRadio.nl. Jordan Henderson at Chelsea. Is dat goed?

0: We hadden het dus over voetballen, maar... Allemaal geluiden. Van boten en water. Of Monsters and Men and Little Talks bij Grand Prix Radio. Is het verstandig dat Chelsea de 36-jarige Jordan Henderson een contract heeft aangeboden voor 2 jaar? Jullie mening is van harte welkom via de app of via Rick at GrandPrixRadio.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het bestrijden van de grote bosbrand bij het Limburgse Venray is extreem moeilijk, zegt de burgemeester. Na meer dan 24 uur blussen is al heel veel natuur verloren gegaan en door de wind laait het vuur steeds weer op. Er is ook brand uitgebroken in de bossen bij Bergijk in Brabant. Het vuur werd snel groter en groter, maar intussen neemt de brand af, al is die nog niet helemaal onder controle. En in een lopend terrorismeonderzoek is een vierde verdachte opgepakt. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Eerder werden al 3 tieners opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten extra reistijd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Jordan Henderson slaagde niet helemaal bij Ajax, maar hoe zou dat zijn bij Chelsea?

0: Martin Garrix. My lungs screaming. En Ed Sheeran. This heart is bleeding. It is repeated. I love this feeling. De hit van dit moment. Hey, goedemiddag.
1: De spraakmaker.
0: Ja, Jordan Henderson. Is hij nou precies die ervaren aanvoerder die straks orde kan brengen in een jonge en dure selectie van Chelsea? Of bewijst

Woerden zegt: Chelsea heeft talent genoeg. Juist iemand die de Premier League en de Champions League heeft gewonnen, kan daar heel belangrijk bij zijn. Claudia uit Alkmaar: 2 jaar is veel te lang voor zijn oude man. Geef hem 1 seizoen en bekijk daarna of zijn lichaam het nog wel even aan kan. Nou, ik denk dat ze dat wel gecontroleerd hebben, Claudia. Rashid uit Arnhem: bij Ajax zagen we dat ervaring alleen niet voldoende is. Henderson moet ook het tempo nog aankunnen en vooral ook kunnen volgen. Anouk van Dijk uit Breda: Chelsea heeft honderden miljoenen aan jonge spelers uitgegeven. Dat is 1 transfervrije routinier juist een vrij verstandige aanvulling, lijkt mij. Pieter uit Hogeveen laat weten: een leider in de kleedkamer is mooi, maar Chelsea heeft vooral leiders op het veld nodig. En hij moet dus wel gewoon kunnen blijven spelen, anders heb je er nog niks aan. Manon uit Schiedam: Xabi Alonso heeft zelf met Henderson gespeeld en weet dus precies wat hij binnenhaalt. Ik vertrouw het oordeel van Xabi en het oordeel over de leeftijd wat in de paspoort staat van Jordan Henderson. Sjoerd de Haan uit Leeuwarden zegt: Chelsea haalt hem omdat al die jonge spelers blijkbaar nog steeds begeleiding nodig hebben, maar dan actief en op het veld. Dat zegt genoeg over het transferbeleid van Chelsea. Nou, de meeste reacties begrijpen waarom Chelsea Henderson heeft gehaald. Jonge selectie kan dus zowel wat ervaring en leiderschap gebruiken. Twijfel zit vooral in de duur van het contract. 1 seizoen wordt de veel luisteraars als een verstandig gok gezien. Maar 2, dat voelt eerder als een risico. Als ik het even zo heel snel mag inschatten, omdat Henderson dan bijna 38 jaar is. Ja, en dan ben je verdomd oud tegenwoordig. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu John Farnham.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16-overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar... die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.

0: Leven is een danser.
1: Snap je?
0: Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, dan hebben we het laatste transfernieuws. Arsenal is volgens trainer Mikel Arteta nog niet klaar op de transfermarkt. De club werd afgelopen seizoen voor het eerst 22 jaar kampioen van Engeland. Maar Arteta wil meer concurrentie binnen zijn selectie. En Arsenal haalde deze zomer al doelman Ilan Meslier op. Die komt uit de Franse competitie. Dan een aanvaller, Christos Tsolis. En die komt dan weer uit Griekenland. En Piero Hinkapié. Maar dat spreken ze waarschijnlijk uit als Hinkapié. Die hebben ze gehaald. Dat is een Ecuadoriaan. Dus die hebben ze ook definitief binnengehaald. Dan Brentford. Brentford heeft dus Jordan Henderson laten gaan. Maar heeft de Malinese middenvelder Sangaré voor een clubrecord overgenomen van Lens uit Frankrijk, de nummer 2 van vorig jaar. De 24-jarige tekent voor 5 seizoenen. Met de transfer is daarvanuit dus 45 miljoen euro gemoeid. En Sangaré won afgelopen seizoen met Lens de Franse Beker en eindigde met de club dus op de tweede plek in Ligue 1. Nou, dat zijn de laatste zaken die weer bekend zijn. Het zal nog een komen en gaan blijven van spelers. Zeker tot het einde van deze maand. Dus we zijn nog lang niet klaar.

0: Vroeger zeiden we wel eens tegen elkaar, als je een heel gek beroep had, zoek een hobby. We dachten van deze, de renners in de Tour de France Femme worden vanaf vandaag voor de start van de tijdrit gecontroleerd op kunstmatige vergroting van de borstomvang. Met schuim, tape of plastic vormen kan de luchtstroom rond het bovenlichaam worden veranderd. En volgens aerodynamisch onderzoek kan dat per kilometer bijna 1/18 van een seconde voordeel opleveren. Hartstikke idee. De UCI heeft daarom een aparte controlepost ingericht. Een vrouwelijke official controleert of er geen verboden opvulling onder het tijdritpak zit. Voor zover bekend gebeurt deze specifieke controle vandaag voor het eerst, of beter gezegd, zo langzamerhand gebeurde vandaag voor het eerst. Is toch een bijzonder beroep, of niet dan?
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden.
3: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
5: De derde etappe van de Tour de Femme is gewonnen door Sigrid Haugseth. De Noorse van Uno X ronde een solo van 87 kilometer af en pakt daarmee ook het geel. Lotte Kopecky kwam tekort in de achtervolging. Lorena Wiebes verloor de leiderstrui en rijdt nu in het groen. Puk Pietersen veroverde de bolletjestrui. Om 3:15 vanmiddag is de vierde etappe van de Tour de Femme gestart. De individuele tijdrit eindigt in Dijon rond 6 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud.

0: makkelijk retour.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: in of doneer.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Radio. Rick van Veldhuizen.
15: Welkom bij uur 2. Morgen trouwens en overmorgen en de dag daarna met Gert-Jan van Acquoy. Mijn naam is Rick van Veldhuizen en zometeen ga ik het hebben over Alexandra Ayala. De eerste Filipijnse winnares van een WTA-tennistoernooi. Grand Prix Radio.

tijd geleden geroepen dat ik dit een hele leuke plaat vind. En ik schijn niet de enige te zijn, want hij staat heel hoog in de Nederlandse top 40. En ook een van de meest gedraaide platen op de Nederlandse radio. Dus ja, toch heb ik ergens nog wel...

over tennis. Tenminste, te weinig naar mijn zin. En sommige namen die kennen we nog niet eens. Dus het was een keer goed om dat soort zaken weer te behandelen. Zoals het verhaal van Alexandra Ayala. Die heeft het WTA-toernooi van Washington gewonnen. 21-jarige Filipijnse versloeg in de finale de als eerste geplaatste Jessica Pegula met 4-6, 6-4 en straft in de derde set alles af met 6-0. En daarmee is Ayala de eerste tennister uit de Filipijnen die een enkelspeltitel op het hoogste WTA-niveau heeft weten te veroveren. De finale werd door de regen onderbroken, pas maandag werd de boel afgerond en dus ook voltooid. Ayala had de eerste set verloren en stond in de tweede set zwaar onder druk. Maar na de hervatting draaide ze de wedstrijd echter volledig om. Ze won 10 van de laatste 13 games en gaf Pegula in de laatste en beslissende set helemaal niets meer. Het werd 6-0. Het is bovendien geen eenmalige uitschieter van deze Ayala. Ayala heeft inmiddels al 5 wedstrijden achter elkaar gewonnen tegen speelsters uit de mondiale top 10. En door haar titel stijgt ze naar verwachting naar ongeveer plek nummer 20 op de wereldranglijst. Voor het Filipijnse tennis is dat groot nieuws. Het land heeft meer dan 100 miljoen inwoners, maar speelde historisch nauwelijks een rol in het internationale toptennis. Ayala werd opgeleid bij de tennisacademie van Rafael Nadal, de Spanjaard in rusten, en gold al jaren als een groot talent.

vrouwelijke speelster om tijdens de US Open. Die komt eraan, mensen. Rekening mee te gaan houden. Dus New York is gewaarschuwd voor deze mevrouw. Alexandra Ayala uit de Filipijnen. Zou zomaar ook daar eens...

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompatis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgt direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompatis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

heerlijk man, het ventieltje eruit trekken, lekker van je afschreeuwen, dat werkt altijd. Shout, shout, let it all out, je hoorde Tears for Fears. Tottenham Hotspur die heeft Cody Gakpo nadrukkelijk op hun verlanglijstje gezet. Volgens Engelse berichtgeving wordt een transfersom van ongeveer 80 miljoen euro genoemd. Van een officieel akkoord of afgeronde transfer is nog geen sprake. Sterker nog, Liverpool is momenteel helemaal niet van plan om Cody

0: De 27-jarige aanvaller heeft een contract tot 2030... en is belangrijk voor de breedte van de voorhoede. En zeker omdat Liverpool op verschillende aanvalsposities al weinig alternatieven heeft, willen ze hem sowieso niet kwijt. Gakpo bereikte in mei de grens van 50 doelpunten voor Liverpool. En sinds zijn overstap van PSV in januari 2023 speelde Godi inmiddels ongeveer zo'n 180 officiële wedstrijden voor de Reds uit Liverpool. Afgelopen seizoen kwam hij in alle competities tot 52 optredens, 9 doelpunten en 6 assists. Dat is degelijk, maar ook geen productie waarmee hij bij Liverpool volledig onomstreden is. Voor Tottenham is de aantrekkingskracht gewoon heel erg duidelijk. Gakpo kan linksbuiten, centrum, spits en eventueel als tweede aanvaller spelen. Hij kent de Premier League, hoeft geen aanpassingsperiode te doorlopen en brengt ervaring uit de Champions League en die van Oranje mee. Voor Gakpo zelf is de afweging wat lastiger. Bij Liverpool speelt hij bij een club die om de prijzen moet strijden, maar hij is niet ieder weekend verzekerd van 90 minuten op zijn favoriete positie. Bij Tottenham kan hij mogelijk een belangrijkere aanvallende rol krijgen. Maar sportief is de overstap niet vanzelfsprekend een stap omhoog. Zeker niet. Liverpool werd in 2025 nog landskampioen. Tottenham heeft de afgelopen jaar veel geld uitgegeven, maar is nog altijd bezig een stabiele topploeg op te bouwen. En 70 miljoen pond, oftewel 80 miljoen euro, klinkt enorm, maar Liverpool hoeft niet te verkopen. Gakpo tekende vorig jaar nog een nieuw contract en de club kan eenvoudig zeggen, ja, belangstelling genoteerd, maar niet beschikbaar.
1: De spraakmaker.
0: Ja, de spraakmaker gaat natuurlijk in dit geval over onze eigen Cody Gakpo, die ook heel belangrijk is bij Oranje. Moet Cody Gakpo bij Liverpool blijven of zou Tottenham hem, voor hem een slimme nieuwe stap zijn? Laat eens even weten via de app van Grand Prix Radio. Kan je altijd op reageren. Of via rick@grandprixradio.nl. Moet Cody Gakpo bij Liverpool blijven of toch lekker naar Tottenham gaan? En is dat een slimme nieuwe stap?

0: jij een handige actie? Laat me even weten via de app van Grand Prix Radio, via rickert@grandprixradio.nl. Cody Gakpo naar de Spurs. Is dat wat?
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedemiddag, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft gesproken met inwoners van 2 dorpen bij Den Bosch die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's waren beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jetten noemde dat lelijk vandalisme. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray lijkt soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Die heeft lijnen ingesteld waarover het vuur niet mag komen, zoals een spoorlijn en een weg. En nu vanwege de droogte het Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vrachtwagens maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4, daarna richting Rotterdam, voor knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Joure voor Sint-Nicolaasga 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: In de zomer is dat een mooie belevenis. Dansen in het maanlicht. Wat dacht je van deze?

0: Spanje hebben ze het meer over de sunlight. Want ze hebben volgende week woensdag de totale zonsverduistering.
1: De spraakmaker.
0: Ja, in Nederland hebben wij hem geloof ik voor 96%. In ieder geval voor 90%+. Maar hier volledige verduistering. Daar worden ze helemaal wild van. En al die eclipsebrilletjes die worden als zoete broodjes verkocht bij heel veel van die grootgrutters. We gaan het hebben over Cody Gakpo. Moet hij blijven bij Liverpool? Of toch kijken of hij een slimme set kan maken om naar de Spurs te gaan? Grotere club, dan moet hij zijn positie steeds verder gaan bevechten. Bij de Spurs heeft hij grote kans dat hij iedere wedstrijd gewoon een vaste waarde is. Frank uit Veenendaal, Utrecht, zegt bij Liverpool speelt hij op de landstitel en de Champions League. Voor een grotere rol bij een kleinere club zou ik zelf niet vertrekken, al dus Franka. Ja, ik dus wel. Het lijkt me veel spannender, maar goed. Marius uit Venlo. Gakpo moet iedere week spelen. Wanneer Tottenham hem als grote aankoop haalt, krijgt hij daar waarschijnlijk veel meer vertrouwen.

kopen. Helene uit Horen, Tottenham, wisselt bijna ieder jaar van plan. Ik zou eerst eens even willen weten wie daar over 6 maanden nog de trainer en de technisch directeur is. Jochem uit Epe, hij, en dan heeft hij het over Cody Gakpo, is 27 jaar. Dit zijn de jaren waarin hij basisspeler moet zijn en niet steeds de eerste aanvaller die wordt gewisseld. Ben ik het ook wel mee met je eens, Jochem? Noah uit Roosendaal, 70 miljoen pond, oftewel 80 miljoen euro voor Liverpool. Maar Gakpo hoeft zijn carrière niet te laten bepalen door wat 2 clubs aan elkaar willen betalen. Kerk de Vries uit Sneek zegt, ja, ik zou blijven als ik Cody was. Hij heeft 50 keer gescoord voor Liverpool, hij kent de club. Bij Tottenham begint hij dan weer helemaal opnieuw. Ja, ik vind dat op zich ook wel weer leuk en spannend. Gewoon alles opnieuw doen.

belangrijkste aanvallen ziet, dan kan een overstap voor hem persoonlijk alsnog aantrekkelijk zijn. We moeten het denk ik toch heel even afwachten. De enige die dat zeker weet, is Cody Gakpo zelf. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu Sam Fender en

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Else Praasdrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praasdrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. Met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praasdrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.

Ja, ik hou wel van dit soort bombastische geluiden. Heerlijk. Tom Grennan, Little Bit of Love bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. U weet wel, de zender waar je ook F1 aan tafel kunt beluisteren. Gisteren opgenomen en op dit moment dus nog steeds beschikbaar als podcast. Mocht je willen luisteren naar F1 aan tafel, dan hoor je Danielle Geel. Ze is teammanager bij Amersfoort Racing, zelf ook coureur.

Halma die staat vanavond om 7 uur aan de start van het spektakel van Steenwijk. Ook Elmar Reinders en Hart Thijs de Vries die rijden mee. En Nieuw, dat is op zich wel lachen. Nieuw is een bergklassement waarvoor 5 keer wordt gesprint op het hoogste gedeelte van het parcours bij de Steenwijker Toren. Nee, je moet dan niet over de Steenwijker Toren heen, maar je hebt daar van die stuwwallen. Dat heeft alles te maken met de ijstijd. En daardoor hebben ze zeg maar een waterverhoging. En dat noemen ze dan het bergklassement. Altijd leuk, altijd lachen. Vanavond dus het wielerspectakel in Steenwijk. Ja, zou ik zeggen, als je van wielrennen houdt, zorg dat je erbij bent.

0: Sport Radio. Morgen, overmorgen, de dag daarna, oftewel woensdag, donderdag en vrijdag met Gert-Jan van Acquoy. Hier tussen 4 en 7. Wat dat betreft, het gaat altijd maar door. Wie er wel, wie er niet is, maakt niet uit. Maar sport blijft komen. En de lekkerste muziek ook. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, is hierbij een uitnodiging.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van 1 miljoen euro teruggevonden. Het papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares doorhad dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilophalers in. Na ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
3: Grand Prix Radio.
1: Tour update. Om 3:15 vanmiddag is de 4e etappe van de Tour de Femme gestart. Het is een individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Rond 6:00 wordt de aankomst verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Er ligt rommel op de weg, er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want

0: anders doet.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Radio. Rick van Veldhuizen.
8: Marc-André Ter Stegen is nu echt van Ajax. Een keeper met meer dan 400 wedstrijden voor Barcelona. Maar zonder koopoptie en wel met een stevig blessureverleden. Maar ja, dat is azijnpissen. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool, maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Sportradio.
3: Sportradio. Turn the lights off, baby. This one's for the

doen hoor, mensen. Ja, echt wel. Don't leave me. I will. Maar Gert-Jan van der Kooi zal er zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag. En maandag dan ben ik er weer. Maar goed, alles gaat hier gewoon door. Zo werkt het altijd bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De 36-jarige Sloveen Primoz Roglic ontbreekt vandaag in de ronde van Burgos in het noorden van Spanje. Hij werd enkele dagen geleden tijdens een training aangereden door een automobilist. Roglic liet zelf een foto zien van een grote bloeduitstorting aan de achterkant van zijn been. Er lijkt gelukkig geen sprake te zijn van botbreuken of ernstig letsel. Toch moet Roglic zowel de Clásica San Sebastián als de vandaag begonnen ronde van Burgos afzeggen. Dat komt op een bijzonder slecht moment, want Roglic heeft zijn complete seizoen ingericht rond de Vuelta a España. Hij reed dit jaar niet de Giro, niet de Tour.

0: Marcos naar zijn beste vorm groeien voor de Vuelta. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus in Monaco. Roglic probeert daar alleen recordhouder te worden met 5 eindoverwinningen op de Vuelta. Hij deelt het record van 4 zegens nu nog met Roberto Heras. Voorlopig gaat Roglic ervan uit dat zijn deelname aan de Vuelta niet in gevaar gaat komen. Maar hij mist natuurlijk wel kostbare wedstrijdkilometers. De training kan conditie opleveren, maar ja, het vervangt niet de volledige intensiteit van een wedstrijd. Positionering en de stress die je altijd hebt in een echte koers. Zeker niet voor iemand die over nauwelijks 3 weken een grote ronde moet gaan rijden. Het incident brengt ook opnieuw het veiligheidsprobleem van wielertrainingen naar voren. Profwielrenners moeten duizenden kilometers op de openbare weg maken. Ze trainen tussen automobilisten die soms zijn afgeleid, te weinig afstand houden of de snelheid van een renner totaal verkeerd inschatten. Een wielerploeg kan een renner uitrusten met radar, opvallende kleding en begeleidende voertuigen. Maar ja, uiteindelijk blijft een fietser vrijwel onbeschermd wanneer een auto hem raakt. Volledig trainen op afgesloten wegen is niet realistisch. Renners moeten leren dalen, sturen, positioneren onder omstandigheden die op echte wedstrijden lijken. Maar voor specifieke snelheidstrainingen, tijdritwerk en zware intervallen kan veel vaker worden uitgeweken naar circuits of tijdelijk afgesloten trajecten. Roglic heeft dit keer dus geluk gehad. De vraag is hoeveel geluk de wielersport als veiligheidsbeleid wil blijven accepteren.
1: De spraakmaker.
0: Ja, de spraakmaker van dit uur gaat natuurlijk over wielrennen en over de veiligheid rondom het wielrennen. Zeker naar aanleiding van het gedoe met Primoz Roglic. Moeten profwielerploegen hun renners vaker op afgesloten parcours laten trainen om aanrijdingen te voorkomen? Dus moeten profwielerploegen hun renners vaker op afgesloten

0: Van iedereen haast. Ja. De cheat code hoorde je met Criss Cross Amsterdam. Willen we alle vormen van risico uitsluiten voor wielrenners die eventueel worden aangereden als ze in training zijn? Laat eens even weten hoe jullie daarover denken. Je weet me te vinden.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het blijft de komende weken uitzonderlijk droog, zegt Rijkswaterstaat in de wekelijkse droogtemonitor. In de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In het brandende natuurgebied bij Venray zijn de blushelikopters van Defensie al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen. De Chinook stoppen ermee als het vanavond te donker wordt. En premier Jette is diep onder de indruk van de verhalen van bewoners van twee dorpen bij Den Bosch. Na bekladdingen vanwege de komst van asielzoekers maken ze zich zorgen over de leefbaarheid in hun dorp. Jette sprak vanmiddag met ze.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Muziek en sport bij jou aan tafel.
6: Hoe dan ook. Lekker eten en eten.

0: Primoz Roglic. Aangereden in het noorden van Spanje. In zijn voorbereiding op de Vuelta. Ja, moet daar wat aan gebeuren of niet?
1: De Spraakmaker.
0: Dat is de vraag. Is het onverantwoord om topsporters dagelijks tussen het gewone verkeer hun zware trainingen te laten afwerken? Of hoort trainen op echte wegen nu eenmaal bij wielrennen en kun je nooit ieder risico uitsluiten? Het lijkt wel het rubberen tegelparadijs, mensen. Gerda uit Deurne laat weten, voor intervaltrainingen en tijdritten kun je prima op een circuit fietsen. Dat kost geld, maar een geblesseerde kopman kost nog veel meer. Jip uit Wageningen in Gelderland laat weten, een wielrenner moet juist op gewone wegen leren sturen, dalen en reageren op vrij onverwachte situaties. Anders maak je de wedstrijden alleen nog maar gevaarlijker. En in mijn

rijders door Europa, dan moet je een veilige trainingslocatie ook toch wel kunnen organiseren. Deze komt van Celin uit Delft. Het echte probleem is het gedrag van de automobilisten. De wielrenners van de openbare weg halen beloont eigenlijk de verkeerde mensen. Jongens, jongens, wat denken jullie diep allemaal? Matthijs uit Raalte. Niet iedere training hoeft afgesloten gereden te worden. Maar een renner die op volle snelheid blokken rijdt, heeft nauwelijks aandacht ook voor het verkeer. Blokken rijdt. Oké. Okay.

Zeeland laat weten minimaal 1 begeleidende auto achter de renner bij zware trainingen. Dan is hij zichtbaarder en heeft hij iets van bescherming. Ja, de meeste luisteraars willen profrenners niet volledig van de openbare weg halen. Ik ook niet hoor. Het is ook echt heel erg raar. Je gaat dan toch anders rijden. Je scherpte gaat er toch een beetje vanaf. Op de weg ben je toch aan het luisteren. Wat hoor ik? Dan hoor ik achter een auto aankomen. Je probeert alert te zijn. Dat maakt je toch ook scherper. Wel klinkt de brede steun voor de combinatie. Rustige duurtraining kun je altijd doen op de openbare weg. Tijdritten, sprints en zware intervaltrainingen zouden veel vaker op circuits of afgesloten trajecten moeten worden gehouden. En de verantwoordelijkheid mag niet uitsluiten bij de wielrenner worden gelegd. Automobilisten moeten ruimte houden en begrijpen hoe kwetsbaar iemand op een fiets zit. Nou ja, als je hier in Spanje langs een fietsen moet rijden, dan moet je dus 1,5 meter afstand houden. Dus je mag niet even zoals wij in Nederland doen, even vlak langs de heen rijden. Nee, 1,5 meter. Dan hebben ze van die zware knipperlichten onder hun zadel zitten. Nou, die zie je echt van heinde en verre. Dus als je dat mist, dan mis je ook wat. Maar dan moet je knipperlicht nog aandoen en dat soort gedoe en gedram. Nou, het is een heel gedoetje om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Primas Roglic, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? De Vuelta a España, ja, we hopen het voor hem zeker.

0: online. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgrade planning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Burgos wel begonnen, maar dan zonder hem. Matthew Brennan is de 20-jarige Brit van de Visma Leasebike Club. Hij was de sterkste bij de oplopende finish bij het Alto del Castillo. En heeft daarmee de eerste leiders eruit te pakken. De rit ging over een afstand van 165 kilometer. En dan nog een ander klein bericht, als ik het snel kan vinden. Ja, hier heb ik het. Troy Parrott die wordt opnieuw in verband gebracht met een vertrek bij AZ. In de Engelse geruchtenpers wordt onder meer gesproken over West Ham United, Fulham. Maar ook clubs in Spanje en Italië zouden de 24-jarige spits volgen, nadrukkelijk volgen. Van een officieel bod of akkoord is nog geen sprake. Parrott heeft bij AZ een contract tot 2029... waardoor de Alkmaarders geen haast hoeven te maken. Maar goed, hij zit dus in het snotje en dit wordt weer een spannende maand. Pas in september weten we ongeveer de vaste samenstelling van de diverse teams in Nederland die mee gaan doen aan de Eredivisie. Dat mag duidelijk zijn. Grand Prix Radio, ja, sportradio. We worden bijgestaan door de engelen van Robbie Williams.

0: Engelen van Robbie Williams bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ga zelf even met mijn engeltje genieten van de komende dagen in Spanje. Mijn terugreis ook naar Nederland. Gert-Jan van der Kooi, morgen, overmorgen en vrijdag zal hij hier zijn tussen 4 en 7. Dus wat er ook gebeurt, Grand Prix Radio verzaakt nooit altijd het laatste sportnieuws. Wat er ook gebeurt en de lekkerste muziek. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dinsdagavond. Hoi!
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Staan het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update. Morgen voert de vijfde etappe van de Tour de France naar Belleville-en-Beaujolais. Het is een rit met heuvels. De start is om 1 uur en de finish wordt rond 17:15 verwacht.
4: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. Organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga

0: Tour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooijen was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
4: Marlène Reusser heeft de vierde etappe van de Tour de Femme gewonnen. De tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon. Ze klokte 27 minuten en 30 seconden. Ze was 4 seconden sneller dan Lieke Nooijen en pakt daarmee de gele trui. Lorena Wiebes draagt groen en Puk Pietersen de bolletjestrui. Morgen voert de vijfde etappe van de Tour de Femme naar Belleville en Beaujolais. De start is om 1 uur. De heuvelrit finisht rond 17:15.

0: Deals bij Bol.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt

0: Maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: This ain't no disco.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16-overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar... die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart.

0: contract. Ja hoor, hij doet het. Klikkeklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompazis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgde direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompazis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Twee zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke 2 euro aan boodschappen een zegel in plaats van 1 euro. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: Tour update. Marlen Reusser heeft de 4e etappe gewonnen. De individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer. Ze klokte 27 minuten en 30 seconden en was 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen. Demi Vollering werd 3e op 18 seconden. Reusser pakt ook de gele trui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen en Puk Pietersen draagt de bolletjes trui. Morgen voert de 5e etappe van de Tour de France naar Belleville en Beaujolais. De rit is een heuvelrit, de start is om 1 uur, de finish wordt rond 17:15 verwacht.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Else Praasdrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praasdrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. Met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praasdrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: van de meer dan 20 verfzaken.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuitzandvoort op raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool, maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. Dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het komt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour update. Marla Reusser heeft de vierde etappe gewonnen. De individuele tijdrit van Gevrey-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer. Ze klokte 27 minuten en 30 seconden en was 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen. Demi Vollering werd derde op 18 seconden. Reusser pakt ook de gele trui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen. En Puk Pietersen draagt de bolletjes trui. Morgen voert de vijfde etappe van de Tour de France naar Belleville-en-Beaujolais. De rit is een heuvelrit. De start is om 1 uur. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu een proefrit op byd.com.
3: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Sportradio.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op

0: nierstichting.nl/nalaten. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. Drie stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: All position.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
4: 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
0: Grand Prix Radio.
4: Tour Update.
6: Mannen-Royser heeft de 4e etappe gewonnen. De individuele tijdrit van Gervais-Chambertin naar Dijon over 21 kilometer. Ze klokte 27 minuten en 30 seconden en was 4 seconden sneller dan Lieke Nooyen. Demi Vollering werd derde op 18 seconden. Royser pakt ook de gele trui. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen en Puk Pietersen draagt de bolletjes trui. Morgen voert de 5e etappe van de Tour de Femme naar Belleville en Beaujolais. De rit is een heuvelrit, de start is om 1 uur, de finish wordt rond 17:15 verwacht.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso. Omdat elke rit telt.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: het Hoer.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16-overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar... die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee, terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen, waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden. Beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen s'nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompazis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgt direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompazis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Else Praasdrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praasdrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. Met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praasdrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool, maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: shop.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat 2 mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.